0: Het weer, een heldere nacht is het. Het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: luister dan gap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt vroeger, luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: Hey, René, kom mee. Het is tijd voor een vers kopje thee.
1: I take your time, yeah. No need to hurry. I take it easy.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio A en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran, maar een akkoord lijkt niet dichtbij. Een Iraans persbureau meldt dat een van de knelpunten de toegang is tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. Ook wordt er onder meer gepraat over de toekomst van het Iraanse kernenergie- en raketprogramma. In Zutphen is brand uitgebroken in een bedrijfspand. Een loods van 40 bij 10 meter stond vannacht helemaal in brand. De brandweer schaalde groot op en kon voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden. Inmiddels is de brand in Zutphen onder controle. En de brandweer heeft een natuurbrand geblust in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Die begon gisteravond laat. Er stond oud gras in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer bluste vanaf het water met meerdere vaartuigen. Mensen in Koog aan de Zaan kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden. En een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oud-schaatser Erben Wennemars. Het kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk af van een steile heuvel waar een kaas vanaf rolt. Veel mensen gaan daarbij al snel onderuit. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is een heldere nacht en het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben verschillende doelen aangevallen in Zuid-Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. Zelf spreken de Amerikanen van defensieve handelingen. Er zijn onder meer explosies gehoord in havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz, meldt een Iraans staatspersbureau. Intussen voeren de VS en Iran nog steeds gesprekken over vrede. Een van de knelpunten zou de toegang zijn tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. De brandweer heeft een natuurbrand geblust in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Die begon gisteravond laat. Er stond oud gras in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer bluste vanaf het water met meerdere vaartuigen. Mensen in Koog aan de Zaan kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat er aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh en Koningin Juliana. Het weer, een heldere nacht is het, bij 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon, bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
4: Maar watje, ik hoor je, ik zie je niet, schatje. Maar watje, jij bent de laatste stoep op mijn bakje.
5: FaceTime, anywhere, anytime. Dit is jouw song. Maar watje.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio A en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Now here's a little story to tell it

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben verschillende doelen aangevallen in Zuid-Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. Zelf spreken de Amerikanen van defensieve handelingen. Er zijn onder meer explosies gehoord in havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz, meldt een persbureau. Intussen voeren de VS en Iran nog steeds gesprekken over vrede. Een van de knelpunten zou de toegang zijn tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren, meldt premier Netanyahu. Hij zegt dat het doel is om de militante beweging te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah daarvan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog gewoon door. Ook de afgelopen dag waren er aanvallen. Daarbij zijn door Libanon zeker 3 doden gemeld. Een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oud-schaatser Erben Wennemars. Dat kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk van een steile heuvel af waar een kaas vanaf rolt. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is helder, bij een graad of 15 op dit moment. Komende dag weer volop zon, bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

De rector kijkt in zijn papieren. Al die tijd laat hij me staan. Ik moet ontzettend naar de play. Straks geeft hij me straf.

willen zeggen. Wat is dit in vredesnaam voor poppenkast? Oeh, dan kijkt hij mij net aan. Het is om door de grond te gaan.

0: denk dat ik het niet alleen kan. Dus hier is Henny Huisman.
1: Hier stond je dan vanavond.
2: Ja, zeker weten.
1: Het was wel spannend, maar toch ook fijn. Maar zoals bij elke wedstrijd kan er maar één de winnaar zijn.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran, maar een akkoord lijkt niet dichtbij. Een Iraans persbureau meldt dat een van de knelpunten de toegang is tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. Er moet meer geld worden uitgetrokken voor de vernieuwing van wegen, bruggen en tunnels. Die oproep doen provincies en gemeenten aan het Rijk. Ze waarschuwen dat de bereikbaarheid in het geding is nu veel infrastructuur toe is aan onderhoud. En daarom moet er jaarlijks 1,5 miljard euro worden geïnvesteerd, vinden gemeenten en provincies. Komt het geld er niet, dan bestaat volgens hen het risico dat bruggen en viaducten langere tijd moeten worden afgesloten. In Zutphen is brand uitgebroken bij een timmerbedrijf. Een loods van 40 bij 10 meter stond vannacht helemaal in brand. Daarbij kwam ook asbest vrij, maar dat sloeg alleen neer op het terrein waar de brand woedde. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden in Zutphen. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwillige gruis, dat is neergekomen op aarde en geeft daar ook lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh en Koningin Juliana. Het weer, het is helder bij een graad of 17. Komende dag weer volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

driehoog vroeg mijn buurman als hij jarig was elke keer. Een ieder die hij kende bij zich aan huis. Daar schoven vriend en vijand wat onwennig heen en weer. En zaten lang voor tienen alweer thuis. Maar eenmaal op zo'n avond, geloof me het is waar. Toen horsten ze heel eensgezind het huis haast in elkaar.

Oom zat de patience, het wou maar niet vandaag. Toen schoot opeens een tafel met kaarten naar omlaag. Hij riep naar onderwijzend, daar gaat maar uit de boer. De hele avond was hij niet thuis, nog gaat hij.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De VS heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen, zegt correspondent David Poort.
2: Er zouden daar raketinstallaties zijn geraakt door de Amerikanen en ook Iraanse bootjes zijn aangevallen, want die zouden daar zeemijnen aan het leggen zijn.
1: Ondertussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten, al lijkt een akkoord niet dichtbij te zijn. De Israëlische premier Netanyahu kondigt zwaardere aanvallen op Hezbollah aan in Libanon. Dat is een reactie op drone-aanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat de aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Een ruimterots is vernoemd naar een Nederlandse amateuronderzoeker, Astrid Eeuwes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis uit de ruimte dat is neergekomen op aarde. Ook geeft ze daar lezingen over. Eeuwes voelt zich vereerd.
3: Deze benoeming vind ik heel bijzonder, want voor mij voelt het echt als een mooie bekroning van mijn werk met micrometeorieten en met sterrenkunde. En het is toch mooi om te zien dat amateurastronomen ook echt gezien worden binnen de astronomie.
1: Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als André Kuipers en Johan Cruijff. De Amerikaanse jazz-saxofonist Sonny Rollins is overleden. Rollins gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten in de muziekwereld. Hij bracht gedurende zijn leven ruim 60 albums uit, waaronder bekende titels zoals Tenor Madness en Saxophone Colossus. Ook gaf hij duizenden concerten en werkte hij samen met talloze andere wereldberoemde muzikanten, zoals de Rolling Stones. Sonny Rollins leed al jaren aan een longziekte. Hij was 95 jaar. Het weer volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. Vanaf morgen weer wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het liggen waren. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen. Correspondent David Poort.
2: Het kan heel goed zijn dat er nog een soort van tegenstoot komt. En dat is natuurlijk niet goed voor die onderhandelingen. En ook tegen het zere been van de Golfstaten natuurlijk. Want die zijn iedere keer de klos als Iran een vergelding uitvoert.
1: De Amerikaanse aanvallen van vannacht waren volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. In Rotterdam is gisteravond en vannacht op meerdere plekken geschoten. In Rotterdam-Feyenoord werd een man geraakt. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen hoorden meerdere schoten en op straat zouden 5 kogelhulzen zijn gevonden. Over een aanleiding is niets bekendgemaakt. In Rotterdam-Krooswijk was gisteravond ook een schietpartij. Daar raakte niemand gewond. Het Rijk moet jaarlijks 1,5 miljard euro investeren in infrastructuur, anders komt de bereikbaarheid in gevaar. Daarvoor waarschuwen provincies en gemeenten. Het huidige budget is niet voldoende, omdat er steeds meer groot onderhoud nodig is.
3: Een brug, een tunnel, nou, het is tegenwoordig allemaal ouder dan 50, 60 jaar in Nederland. Dus op een gegeven moment houdt het op om iedere keer te repareren. En moet je dus een viaduct of een brug gaan vernieuwen.
1: Als er geen extra geld komt, komt het waarschijnlijk vaker voor dat wegen en bruggen voor langere tijd moeten worden afgesloten. In de Amerikaanse staat Californië is het gevaar voor een vernietigende explosie geweken. Een opslagtank met een licht ontvlambare chemische stof dreigde daar te ontploffen. Zo'n 50.000 mensen werden afgelopen week geëvacueerd. Een groot deel van hen mag nu weer naar huis. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33. Morgen weer wat koeler, het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
5: Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
6: Groningen-Zuid en dan Groningen richting Zwolle. Bijna 3 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer tussen Staphorst en Nieuw-Leuzen. De N34 Zuid-Laren richting Emmen. Ruim 4 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer. En dat tussen Zuid-Laren en Annen. En tot slot diezelfde N34 Zuid-Laren richting Hardenberg. Bijna 2 kilometer stilstaand verkeer. De weg is daar dicht door een ongeval. En dat tussen de aansluiting met de N381 en knooppunt Holsloot.
7: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
8: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
9: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
10: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito.
11: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
12: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
13: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
14: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
15: Radio Drenthe.
16: Koffie en Keuvel.
15: Met Wim Boer.

0: 1975. Teach in en Ding en Dang.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.
0: Het is 8:09. Een hele goedemorgen op deze dinsdag, de 26e mei. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Vanochtend met Boudewijn de Groot in ons terugblik op de Drentse duizend. Een mooie werk, die zit in de schatkist der vaderlandse popmuziek. En er is nieuwe muziek van Davy van de Sluis. Straks hoor je Spargo met Yumi, maar eerst René Vroeger en Waylon en hoe de liefde gaat.

0: vrolijke klanken van Spago op je radio en Just For You.
1: Drentse Doezend.
2: Bij Radio Drenthe.
0: Tijd voor ons terugblik op de Drentse Doezend. En daar verbinden wij wekelijks een thema aan. En deze week doen we dat met oud-gedienden. En waarom? Nou, komende vrijdag komt het nieuwe album van Paul McCartney uit. The Boys of Dungeon Lane. 83 jaar jong en still going strong. En daarom vandaar deze week een aantal Nederlandse muzikale generatiegenoten van Sir Paul die we tegenkomen in de Drentse Doezend. En we trappen af met Boudewijn de Groot. De afgelopen 2 jaar stond hij telkens op nummer 14 in de Drentse Doezend. Dit is hij met Avonds.
3: Nu hoef je nooit je jas meer aan te trekken en te hopen dat je lichten doet.

armen licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

klassieker op je radio van Earth and Fire. En dat met A Love of Life. Uit 2007 komt de film Alles is Liefde met Carice van Houten in hoofdrol. Bluff is geen titelsong. Dit is Alles

0: Museumcollectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museumcollectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Assen of Emmen.
3: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde... voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel... uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
4: Het is 1 minuut over 9:30. Tijd voor het nieuws uit de regio. De verbouwing van Schouwburg-Ochtrop in Meppel ligt momenteel stil. Dit omdat het project bijna 7 miljoen euro duurder is dan gepland. De lokale politiek moet toestemming geven om dat geld vrij te maken. Inwoners van Meppel mogen volgend jaar maximaal 145 keer afval weggooien. Wie vaker afval weggooit, moet bijbetalen. En er heeft afgelopen nacht brand gewoed in een leegstaand huis in Kerkenveld. Bij de brand raakte niemand gewond. Dit en meer nieuws vind je op tvdrenthe.nl en in onze app. Gert Voelman dan met het weer.
5: Vandaag is het droog en zonnig en het wordt tropisch warm... met temperaturen van 30 tot plaatselijk 31 graden... met een zwakke en later matige wind uit westelijke richtingen. Vanavond koelt het daardoor wat sterker af... en vannacht opklaring 12 tot 13 graden.
6: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor... En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
7: Wat uw planning vandaag ook is... met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven... in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl. Let's
11: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.

0: beste advies voor vandaag. Slow down, bouwen, Bob, was het.
1: De schatkist van Nederland.
0: Het is tijd om de schatkist der vaderlandse popmuziek eventjes in te duiken. En dat doen we deze week met Nederlandse artiesten, Drentse artiesten, die de komende weken in Drenthe op verschillende muziekevenementen zijn. En elke dag blikken we vooruit met een van die artiesten of bands. En vandaag doen we dat met Mooi Wark. We staan komende donderdag op het Giga G-festival in Pessen. En William van Mooi Wark die presenteert het festival. En vandaag draaien we een speciale versie van O Yvonne, opgenomen voor de televisiespecial Dit Is Het. En dat in het theater. Nu even terugkijken via de website van RTV Drenthe. En hier natuurlijk ook op radio. Dit is Mooi Wark.

opgenomen van 1969 van de T-Set en My Bel Ami. Het is tijd voor nieuwe muziek op Radio Drenthe. En dat met de nieuwe single voor Davy van de Sluis. Nou, met zijn nieuwe single Beter dan Goed laat hij opnieuw een andere kant van zichzelf zien. Het nummer combineert herkenbare teksten met een aanstekelijke sfeer en onderstreept ook zijn ontwikkeling als artiest. Nou, eerder deed hij met singles als Gewoon Omdat Het Kan al horen dat hij vastbesloten is om een eigen plek binnen de Nederlandstalige muziekwereld te veroveren. We zijn benieuwd. Dit is Beter dan Goed. Davy van de Sluis.

0: ietsje lager. En net als in de film. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van... Oh nee, sorry, ik moet eventjes terug. Van deze aflevering van Koffie en Keuvel met het uurtje Nederpop. Natuurlijk hier ook op Radio Drenthe. En tot slot is hier Ramses Shaffy. Nee, dit gaat ook niet goed. Sorry, ik zal hem even...
1: Voor geen reisschap verplant.
0: Ja, komt ie.
1: Je vindt het bij Tuinland.
2: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
1: Voorstee, assen.
3: Beleef de vierde editie van de TT City Run op zaterdag 20 juni. Ren vanaf het TT-circuit naar de sfeervolle binnenstad van Assen. Iedereen kan meedoen en er zijn verschillende afstanden. Maar de inschrijving gaat snel. Meer dan 3000 deelnemers doen al mee. Schrijf je nu snel in op ttcityrun.nl.
4: Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei is het e-bike festival bij InnoBikes in Assen. Ontdek e-bikes van Gazelle, Sparta en Tenways. Aan de Oude Molenstraat vind je de nieuwste modellen. En aan de Jan Fabriciusstraat scoor je occasions en outletvoordeel. Kom langs of kijk op innobikes.nl. InnoBikes, jouw e-bike specialist in Assen.
5: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni, Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het liggen waren. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen. Correspondent David Poort.
8: Het kan heel goed zijn dat er nog een soort van tegenstoot komt. En dat is natuurlijk niet goed voor die onderhandelingen. En ook tegen het zere been van de Golfstaten natuurlijk. Want die zijn iedere keer de klos als Iran een vergelding uitvoert.
7: De Amerikaanse aanvallen van vannacht waren volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. In Rotterdam is gisteravond en vannacht op meerdere plekken geschoten. In Rotterdam-Feyenoord werd een man geraakt. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen hoorden meerdere schoten en op straat zouden 5 kogelhulzen zijn gevonden. Over een aanleiding is niets bekendgemaakt. In Rotterdam-Krooswijk was gisteravond ook een schietpartij. Daar raakte niemand gewond. Het Rijk moet jaarlijks 1,5 miljard euro investeren in infrastructuur. Anders komt de bereikbaarheid in gevaar. Daarvoor waarschuwen provincies en gemeenten. Het huidige budget is niet voldoende, omdat er steeds meer groot onderhoud nodig is.
9: Een brug, een tunnel, nou, het is tegenwoordig allemaal ouder dan 50, 60 jaar in Nederland. Dus op een gegeven moment houdt het op om iedere keer te repareren. En moet je dus een viaduct of een brug gaan vernieuwen.
7: Als er geen extra geld komt, komt het waarschijnlijk vaker voor dat wegen en bruggen voor langere tijd moeten worden afgesloten. In de Amerikaanse staat Californië is het gevaar voor een vernietigende explosie geweken. Een opslagtank met een licht ontvlambare chemische stof dreigde daar te ontploffen. Zo'n 50.000 mensen werden afgelopen week geëvacueerd. Een groot deel van hen mag nu weer naar huis. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33. Morgen weer wat koeler, het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
10: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
11: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
12: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
13: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om

0: Radio Drenthe.
1: Koffie en Keuvel.
0: Met Wim Boer.
2: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
2: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Filipijnen is de zoektocht naar overlevenden gestaakt bij een ingestort hotel in aanbouw. Het gebouw van 9 verdiepingen hoog bezweek afgelopen weekend na een zware onweersbui. Er worden nog 16 mensen vermist, maar de hoop om hen nog levend te vinden is opgeheven. Het dodental komt daarmee op 20. De meeste van hen waren bouwvakkers die werkten aan een 10e verdieping op het gebouw in de Filipijnse stad Angeles. Tientallen mensen konden wel uit het puin worden gered. 7 passagiers van een stadsbus zijn vanochtend gewond geraakt in Waalre. De bus kwam in botsing met een vrachtwagen op een rotonde in het Noord-Brabantse dorp. De stadsbus raakte flink beschadigd. Meerdere ruiten liggen eruit. Het glas ligt op de stoelen en op de grond. De gewonde passagiers zijn ter plekke nagekeken en naar de huisarts gestuurd. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. In Rotterdam is gisteravond en vannacht op meerdere plekken geschoten. In Rotterdam-Feyenoord werd een man geraakt. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen hoorden meerdere schoten en op straat zouden 5 kogelhulzen zijn gevonden. Over een aanleiding is niets bekendgemaakt. In Rotterdam-Krooswijk was gisteravond ook een schietpartij. Voor zover bekend zijn daar geen gewonden. De politie doet nog onderzoek. Het aantal scholieren dat eindexamen doet in Arabisch of Turks neemt snel toe. Vaak zijn het leerlingen die de taal vanuit huis al spreken, maar meer willen leren over hun culturele achtergrond. De afgelopen 4 jaar zijn er honderden leerlingen bijgekomen die examen doen in Turks of Arabisch. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden en in het zuiden lokaal 33 graden. Morgen weer wat koeler, het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
0: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
2: Radio AN Hunze.
4: Dit is Radio AN Hunze. Radio AN Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.

0: zomerzweten klanken hebben. Sunshine in the Music van Jimmy Cliff.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.
0: Het is dan maar 5 minuten over 10. Iets vroeger dan gepland, Sebastiaan.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ik heb soms ruzie met knopjes en dingetjes. En dan moet ik iets doen. En dan wil ik het weer herstellen. En dan gaat het fout. Ik denk, nou, laat maar. Dus.
3: Nu zijn we hier.
0: Nu zijn we hier. Iets
3: ja, de mensen merken er niks van, toch?
0: Nee, volgens mij niet. Nee. Het zal aan de hitte liggen. In dit geval.
3: Ja,
0: ja, nee, goed. Hey, het is dinsdag, de day after. Gisteren hebben we natuurlijk een mooie dag gehad hier op Radio Drenthe. Het was de jukeboxdag. En ik heb nog even de lijst ook met verzoekjes voor gistermiddag nog even doorgekeken. Want dat las er nog ergens. En er komen wel weer mooie pareltjes voorbij, hè?
3: Alles kwam voorbij gisteren.
0: Ja.
3: Echt, op een gegeven moment zeiden we voor de grap, ja, we hebben nog geen Spaans liedje.
0: Mm-hmm.
3: En echt 2 minuten later waren er alweer 6 of 7 Spaanstalige platen aangevraagd. Dus echt, iedereen deed mee in de provincie.
0: Mooi zo. En nu moeten we even wachten tot er weer een keer de jukebox is. Pas echt volgend jaar weer, denk ik. Want dat doen we altijd met feestdagen.
3: Ja.
0: Dus, en met de kerst zijn we natuurlijk de Drentse Doezen die er weer aan zitten komen. Goed zo. Nou, in ieder geval vandaag tot 12 uur hier op Radio Drenthe. Natuurlijk nog even koffie en keuvel met de leukste muziek die ook voorbij komt. Waaronder deze van de Steve Miller Band. Dit is The Joker.

0: When?
1: If not now, then when? Was dat de meest recente zinger voor Chef Special. 10:15 hier op deze dinsdag. Het is een beetje wennen, 100 dagen weer na zo'n onderbreking van zo'n tweede Pinksterdag. Deanna Ross nu samen met de Supremes. Dit is Reflections.

0: samen met de Supremes. En dat met haar Reflections.
1: Wie keuvelt hier?
0: En normaal gesproken op maandag altijd even de sport bespreken, Sebastian. Maar dat gaan we dan nu maar even op de dinsdag doen. Ik heb van het weekend niet alles gezien. Ik heb nog wel een beetje wat voetballen gezien. Ajax, die dan toch nog uiteindelijk een prijs pakte. Hoera. Ja. Al zagen ze dat zelf niet zo, hè?
2: Veldbestorming, hè? Heb je het gezien?
0: Ja, ongelooflijk, hè? Ja. Na strafschoppen pas van Utrecht gewonnen.
2: Ja.
0: Op zich wel jammer voor afscheid van Ron Jans. Had ik hem toch iets anders gegund, toch?
2: Ja, volgens mij kon hij het allemaal wel vrij vlot relativeren na afloop.
0: Ja, dat klopt.
2: Ja, weet je, hij heeft zo vaak Europees voetbal gehaald dat hij dan nu die Conference League niet haalt. Hij is er ook zelf niet meer bij, hè?
0: Nee,
2: dus als
0: nee,
2: je er
0: klopt.
2: Zelf niet bij bent, nou, ja. Maakt het misschien ook wat minder uit. Wat ik echt sneu vond, was de degradatie van FC Volendam.
0: Ja?
2: Ja, want ze waren echt veel beter dan Willem II.
0: Mhm.
2: En best een leuk jaar gehad in de Eredivisie dit jaar. 16e geworden.
0: Ja.
2: Helemaal niet veel minder gedaan dan Telstar of Excelsior.
0: Mm-hmm.
2: En dan kom je in die play-offs, speel je eigenlijk twee redelijke wedstrijden en dan ja, donder je er toch weer uit.
0: En een shoot. Ja.
2: Ook naar penalties.
0: Ja, nou. En weer de eerste podiumplek voor Max Verstappen zag ik nog eventjes voorbij komen. Ik moet zeggen, ik had altijd zo'n abonnement op die zender. Ik heb hem opgezegd.
2: Oh.
0: Ik was helemaal klaar mee.
2: Waarom?
0: Nou, omdat ik betaal dan vervolgens voor zo'n zender en dan krijg ik ook nog reclame tussendoor ook nog.
2: Ja, maar there's no such thing as a free lunch. Hè?
0: Echt, is dat zo?
2: Ja.
0: Ik betaal er toch voor. Dat is net als er komt straks een Netflix ook een iets goedkopere versie. Daar krijg je reclame erin. Nee, ik betaal nu gewoon en klaar. Dus dat is wel een dingetje.
2: Een dingetje. Ja, het zit je hoog, merk ik inderdaad.
0: Ja.
2: Maar die commentatoren zijn ook niet zo heel goed, toch?
0: Nee.
2: Okay.
0: Ik zag trouwens ook heel veel mensen op social media die zeiden, die 25 euro die ik heb besteed aan het gevecht van Rico Verhoeven, die was wel besteed. Moet je daar 25 euro voor betalen? Wacht eventjes.
2: Om daar te kijken? Of
0: om daar te kijken.
2: Op televisie of in Egypte waar het was?
0: Nou, nee, volgens mij thuis om te kijken.
2: Ah, oké. Okay. Dat is veel geld, maar ik heb het niet gedaan, eerlijk gezegd.
0: Nee, ik ook niet. ik heb het wel gelezen op zich. En ik zag ook wel wat teleurstelling in dit geval.
2: Ja.
0: Ik heb er ook, ik zag wel het slotseconde, heb ik nog eventjes gezien. Ergens op social media kwam dat voorbij. Waarin inderdaad dan de scheidsrechter zegt klaar. Want hij ging voor de tweede keer ging hij neer, volgens mij.
2: Ja, ik geloof wel dat er sprake was van wat consternatie. Met een simpel woord. Ja.
0: Ja, klopt. En dat was nog 1 seconde. Voor de bel. En hij zei, nou, in die minuut rust had ik weer kunnen herstellen en had ik gewoon ook nog eventjes gewonnen.
2: Maar dat is toch ook. Je kunt toch niet van tevoren zeggen of je iemand na de bel dan weer inmaakt.
0: Lastig.
2: Dat is ook.
0: Ja. Hij was gisteren bij Eva, volgens mij, of niet?
2: Ja, klopt, ja.
0: Ja, wat heeft hij dan allemaal voor dingetjes gezegd?
2: Nou, men verwachtte toch wel dat hij behoorlijk teleurgesteld was na het gesprek. Maar, zoals we nu gaan horen, hij kon het al wel weer relativeren.
0: Oké.
3: Jouw coach zegt, Rico is een winnaar die heeft verloren.
4: Ja.
3: Zo voel je je?
4: Ja, het is... Kijk, ik ben hier absoluut niet om hier om zuur te zijn. Hè. Ik ben ontzettend trots... Ik heb het tegen de allerbeste in de wereld.
3: Waarom ben je niet hier om zuur te zijn? Als ik jou was, zou ik heel zuur zijn.
4: Ja, maar wat haal ik daaruit? Snap je? Ik haal letterlijk niet. Het enige wat ik daaruit haal, is elke dag wakker worden met een vervelend gevoel.
3: Nou, misschien dus, even vandaag nog met een vervelend gevoel. Ik bedoel...
4: Nee, weet je, ik kijk altijd een glas half vol. Dan ben je het half leeg. Ja. De hele wereld is al negatief en half leeg. En ja, dit is niet goed, dat is niet goed. Het is gewoon van, ik denk, wauw, ik stond daar tegenover de allerbeste... bokser ter wereld en misschien wel zelfs ooit voor de piramides. De hele wereld heeft het gezien en eigenlijk voor de mensen ben ik de kampioen.
3: Heb is ook heb zo, ik, iedereen was gewonnen. Verbolgen. Iedereen
4: is genoemd een soort van the uncrowned king.
2: The uncrowned king, de ongekroonde koning.
0: Maakt hij zichzelf ook niet, dat zal bewust een beetje een strategie zijn, groter dan het in werkelijkheid is of is hij echt de grootste? Het is natuurlijk wel de bijzonderheid van de kickboksen overgaan naar het boksen. Dus het is wel een heel andere tak van sport natuurlijk. En
2: hij heeft het over zijn tegenstander.
0: Ja.
2: Urkin, geloof ik.
0: Ik had er eerlijk gezegd nog nooit van gehoord.
2: Nee, ik ook niet, maar ik geloof hem wel. En ja, voor jezelf klinkt het natuurlijk ook wel beter... dat als je hem inderdaad wat groter maakt... dan kun je misschien wat makkelijker overheen stappen.
0: Ja, dat denk ik ook. Nou, er komt misschien nog een keer een rematch, hè, in Nederland.
2: Oeh, oké. Okay.
0: Ja, is misschien sprake van, goed. Ik ga er geen 25 euro voor betalen trouwens, hoor. Nick came nu hier op Radio Drenthe en I promised myself...

van de Four Tops en Standing in the Shadows of Love. Straks het laatste nieuws uit de regio met Sebastian. Maar eerst de Doody Dots en Love Me Just a Little Bit More.

0: bij Marktkaufmeppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Marktkaufmeppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
1: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
2: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
3: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
4: Op zaterdag 26 september keert Crossroads terug naar de nieuwe Kolk in Assen. Met live optredens van Erwin Java featuring Erwin Niehoff, Jeffrey Halford en de Healers, Roel Spanjers en meer. Ontdek daarnaast fotografie, film en cultuur rondom de blues. Early bird kaarten van €32,50 zijn te koop via denieuwekolk.nl/crossroads. Voor meer informatie crossroadsfest.nl.
5: Scootmobiel nodig? Mobifit.
6: Ze zijn er weer. Overheerlijke asperges.
7: Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
8: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
9: Het is 1 minuut over 10:30. Sebastiaan nu met het nieuws uit de regio. Goedemorgen. Op 2 plekken in de provincie heeft afgelopen nacht brand gewoed. Eerst brak er brand uit op de heide bij Bachelhuizen, vlakbij het defensieterrein. Meerdere brandweereenheden kwamen ter plaatse om het vuur te bestrijden. Rond 2 uur vannacht kreeg de brandweer melding van een woningbrand in Kerkenveld. Een uur later was dat vuur onder controle. Bij beide branden raakte niemand gewond. De oorzaken van de branden zijn nog onbekend. De verbouwing van Schouwburg-Ochterop in Meppel ligt momenteel stil. Het is wachten op bijna €7 miljoen. Begin dit jaar zouden de werkzaamheden aan het theater starten, maar er is nog weinig tot eigenlijk geen activiteit te spotten aan het pand. Het project valt namelijk zoveel duurder uit dat de lokale politiek goedkeuring moet geven om de extra €7 miljoen vrij te maken. En op de N34 tussen Zuidlaren en Anne heeft een kettingbotsing vanochtend voor file gezorgd. 3 voertuigen kwamen door onbekende oorzaak met elkaar in botsing. Geen van de inzittenden raakte gewond. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk op onze website rtvdrenthe.nl en in de app. Dankjewel, Sebastiaan. Gert Voerman met het weer.
10: Vandaag is het droog en zonnig en het wordt tropisch warm met temperaturen van 30 tot plaatselijk 31 graden. Met een zwakke en later matige wind uit westelijke richtingen. En vanavond koelt het daardoor wat sterker af. En vannacht opklaringen 12 tot 13 graden.
11: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
12: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
13: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
14: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika Land Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika Line Cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com. Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.

0: and You're the Reason Why.
1: Op Chuck. Met Aldert Oosterhuis.
0: Het is 2 minuten over half 11. Aldert is vanmorgen voor ons op Chuck. Op een plek hier niet zo wiet vandaan, waar volgens mij net een paar jaar alleen naar een straat in komen is, maar er liggen weer dikke bulten zand. Dan moet je eens 1 minuut lengen, Aldert.
2: Ja, nou, het is zo. Het Koopmansplein, zeg maar dat grote centrale punt midden in Assen, dat is normaal een plein. Maar er wordt nou een strand, Wim. Ja, ze nou en dan doet ze dat. Ja, stien wat veranderd in zaand. En de eerste zaandbulten, die ligt er al. Die moet allemaal dan weer die vlakstreek worden. Er komt ook nog veel meer zaand bij. En het allemaal voor de beachweek die aanstaande is. En Justus weet er alles van. Justus, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja. Want de strandweek, de beachweek, dat komt eraan.
3: Ja, de beachweek Assen komt eraan inderdaad hier in het midden van het centrum, Koopmansplein. Ja. En je zei het al, het eerste zand ligt, maar er komt nog een heleboel bij. Want het moet hier echt een beetje een beacharena worden.
2: Ja, bultenzaad, de eerste vrachtwagens binnen aan West. Hoeveel komt er in totaal?
3: Uit mijn hoofd 11 vrachtwagens vol. Dus dan kun je je wel voorstellen, er wordt echt wel een mooie zandbult hier
2: straks. En wie giet dat vast drinken? Pakken jullie allemaal een harkie met elkaar?
3: Nou, ik heb het voor jou in klaar liggen. Dan gaan we straks even... Nee, gekkigheid. Er wordt straks allemaal mooi glad gestreken.
2: Dikke shovels komt er nou.
3: Shovels. En dat moet natuurlijk een beetje mooi worden voor de beachvelden van de volleybal.
2: Ja. Ja, ik zie ook een paar jongens met plastic zakken en dan gooien ze dan weer wat zand op, zo wat strepen over het plein. Wat is dat voor?
3: Ja, kijk, hier hebben we op Koopmansplein is natuurlijk zo'n mooie fontein, hè? En daar willen we natuurlijk geen zand in, dus het wordt even geprepareerd voor de fontein, ja.
2: Ja, dat is wel jammer. Dat is nou 30 graden en dan wil die kinderen nou graag spullen en dan is dat fontein er niet.
3: Ja, maar ja, om nou te sproeien tijdens een potje volleyballen, dat lijkt me ook weer zo wat, hè?
2: Ja. Dus hier komt het nog een loog. Dus wonen nou stort, er wordt allemaal nog zand.
3: Dit wordt allemaal zand. En hier komen straks 2 mooie grote volleybalvelden. En nog wat tribunes eromheen. Dus er wordt 1 groot feest deze week.
2: Ja, maar wat is hier precies gebeurd? Vertel eens.
3: Nou, we hebben vandaag beginnen we dus met opbouwen. Vanavond komen de handbal en de voetbalvereniging uit Assen en Rolde. Die komen hier sporten. Dus beach voetbal en beach handbal. Ook weer even heel wat anders. Die beginnen vanavond, die trappen voor ons af. En dan hebben we de hele week vol een breedte programma. Maar er komen heel veel scholen, clinics, voortgezet onderwijs, basisonderwijs. Die komen allemaal clinics beach sporten doen. Dus niet alleen beach volleybal, maar ook beach voetbal. Er zijn scholen toernooien. Er zijn bedrijven toernooien, recreatietoernooien. Ja, en zaterdag en zondag is het slotstuk, hè?
2: Oké. Ja, en ja, dat houdt in?
3: Ja, dat is het slotstuk. Maar dan komen de toppers van Nederland, die echt op niveau beachvolleyballen, niet zoals wij dat doen, maar echte toppers, die komen hier hun wedstrijden spelen van de Eredivisie Tour.
2: Oké, een paar naam?
3: Dat moet je zeggen, die ben ik je schuldig. Maar het zijn de toppers, die spelen in 12 steden doen ze aan. En wij zijn 1 stad hier in Assen. Ja, daar kunnen ze punten mee halen.
2: En uiteindelijk geeft ze hem les eigenlijk, dan komt het om
3: neer. Ja, die geeft het publiek les. Want we kunnen je echt zaterdag en zondag, zeker met het weer al, wat kunnen we genieten van topvolleybal.
2: Ja. Dan denk ik bij mezelf, we hebben hier vlakbij de strand, hè, de Bageluzeplas, zaand en water genoeg. Waarom per se hier?
3: Nou, daar zijn we vorig jaar geweest. Toen hebben we het een beetje in het klein georganiseerd. Heel vroeger, maar een poos terug hebben we het hier elk jaar gehad. Met een hele topsportweek. En nu zijn we hier weer omdat we toch een beetje die verbinding willen met het centrum, met de stad en met de inwoners. En dit is toch een wat lokale of centrum gelegen plek.
2: Ja.
3: En hier kunnen mooi de mensen die zaterdag, zondag in de stad lopen komen kijken bij ons.
2: Ja, dat snap ik. Maar je hebt er wel ontzettend veel extra werk van.
3: Ja, maar dat extra werk, dat levert uiteindelijk ook weer wat op, toch?
2: Ja, dat is wel te hopen, inderdaad. Ja, meneer Kinguur, want het is natuurlijk niet over dat plastic, maar dat mag nou nog even in blik blijven, ja. Maar goed, het mag ook weer opgeruimd worden natuurlijk, na afloop.
3: Ja, en ook daar hoef ik weer niet mee bezig te houden. Nee, we hebben hier een organisatie die dat allemaal voor ons regelt.
2: Ik ben zo'n visueel denker, is hier.
3: Ja, ik ga niet zelf scheppen.
2: Nee.
3: Ja, maar daarover gesproken, we hebben vrijdagmiddag komen alle kleuters en peuters kunnen komen. Die kunnen met Nijntje Beweegfeest kunnen ze spelen. Nou, dat kun je wel voorstellen. Dan is een echte grote zandbak.
2: Ja.
3: Dus alle kleuters en peuters zijn van harte welkom lekker te spelen. Ja, en daar zou vast wel een schepje en emmertje bij liggen.
2: Ja. Maar goed, mensen die als nou lusten denken van, ik zal ook wel eens beachvolleybal willen. Je moet wel bij een vriendin gaan zitten die zich al daarvoor ingeschreven heeft. Je kunt niet zo spontaan even langskomen.
3: Nou, je kunt je nog tot 12 uur aanmelden voor het toernooi, voor het recreatietoernooi. Voor de rest is het allemaal wel een beetje al geregeld.
2: Ja.
3: Maar je kunt zeker zaterdag en zondag langskomen om lekker te komen kijken.
2: Nou heb ik geruchten dat er ook iets van een film vertoond wordt, klopt dat?
3: Ja, achter ons is het hele grote scherm. Die gaat lekker de lucht in. En zaterdag is er echt een, wij noemen dat dan de Sunset Cinema Film.
2: Ja.
3: En er wordt een film uitgezonden. En je ziet de vrachtwagens worden geladen. Dus je kunt je voorstellen straks lekker zitzakje, strandstoel, een zaterdagavond hier een film kijken.
2: Ja.
3: En dat, dan hebben we ook nog, voor de mensen die volleybal wat minder vinden, maar denken, hier gebeurt wat, hier wil ik bij zijn, kunnen ze lekker komen kijken bij de film.
2: Ja, en daarmee dit weer.
3: Ja, dit weer is toch geweldig? Ja, dat is toch genieten?
2: Ja.
3: Dat dacht ik.
2: Ja, meneer, je hebt geen zaand bij je. Wat heb je bij je? Wat heb je in de vrachtauto? Je hebt geen idee wat erin zit?
4: Nee.
2: Nee? Ja, je komt er zo wat los.

jaren 80 had je eerst de televisieserie en vervolgens kwam de film Fame. En dit was dan de soundtrack van de gelijknamige film Irene Cara. En dat met Fame. Straks hoor je Lene Marlin hier op Radio Rutte en Sitting Down Here.

0: tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
1: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
0: Borgstee, Assen.
2: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni, Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
3: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jubinga in Meppel.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
7: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In België is een trein op een schoolbusje gebotst. Volgens de VRT zijn daarbij meerdere doden gevallen. Het ongeluk gebeurde vanochtend rond 8 uur op een spoorwegovergang in Buggenhout. Dat is een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Op een foto is te zien dat een busje op zijn kant ligt en dat de voorkant in elkaar gedeukt is. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend. In de trein zaten zo'n 100 mensen. Zij zijn geëvacueerd. Defensie oefent in Gelderland voorlopig niet met explosieven en open vuur. Die maatregel wordt genomen omdat het risico...
8: Radio A en Hunze.
9: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app...
8: en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
7: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In België is een trein op een schoolbusje gebotst. Volgens de VRT zijn daarbij meerdere doden gevallen. Het ongeluk gebeurde vanochtend rond 8 uur op een spoorwegovergang in Buggenhout. Dat is een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Op een foto is te zien dat een busje op zijn kant ligt en dat de voorkant in elkaar gedeukt is. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend. In de trein zaten zo'n 100 mensen. Zij zijn geëvacueerd. Defensie oefent in Gelderland voorlopig niet met explosieven en open vuur. Die maatregel wordt genomen omdat het risico op natuurbranden momenteel hoog is. Een paar weken geleden ontstonden er branden op meerdere defensieterreinen in Nederland nadat daar oefeningen waren geweest. De landmacht zegt dat de oefeningen pas weer doorgaan als het risico op natuurbranden is gedaald. In de Amerikaanse staat Californië is het gevaar voor een vernietigende explosie geweken. Een opslagtank met een licht ontvlambare chemische stof dreigde daar te ontploffen. Zo'n 50.000 mensen werden afgelopen week geëvacueerd. Een explosie zou een grote ravage en ook gifwolken kunnen veroorzaken. De brandweer heeft nu de temperatuur in de tank verlaagd en daardoor is ook de druk afgenomen. Een groot deel van de geëvacueerde omwonenden in Californië mag weer naar huis. De rest moet wachten tot de tank is leeggepompt. In Sydney is een lichtshow met drones gisteren letterlijk in het water gevallen. De tientallen drones vielen ineens uit de lucht in het water van de haven. Het publiek stond op veilige afstand, maar Australische media schrijven dat het een wonder is dat er niemand gewond is geraakt. Volgens de organisatie ging het om een technisch probleem. Sabotage wordt uitgesloten. Het weer volop zon en vandaag blijft het droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
10: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
8: Radio A. en Hunze.
10: Dit is Radio A. en Hunze.
11: Radio A. en Hunze.
10: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
12: Alles, de hele collectie. Kijk snel even op amico.com. Wacht niet te lang, hè?
13: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
14: Radio Drenthe.
15: Koffie en Keuvel.
14: Met Wim Boer.

1974. De eerste hit voor deze band, Sailor. Dat met Traffic Jam hier op Radio Drenthe. Nog een uurtje koffie en keuvel. En straks in het tweede half uur even een column van het Huis van de Taal. En straks gaan we het even hebben over het WK voetbal dat aanstaande is. En leukste muziek komt voorbij. Halverwege Suzanne en Freek.

0: Robert Palmer en Every Kind of People.
1: Wie keuvelt hier?
0: Sebastian, jij bent ook wel van de wetenschap volgens mij, of niet? Ik zal even de goede microfoon openzetten. Ja, je bent ook van de wetenschap.
2: De wetenschap, ja, vind ik wel leuk.
0: Ja, en je bent ook van de voetbal?
2: Ook wel meer van de voetbal dan van de wetenschap.
0: Ja, toch wel, hè?
2: Ja.
0: En als je dan de wetenschap combineert met de voetbal, heb je daar dan een beetje vertrouwen in het volgende onderwerp wat we nu gaan bespreken? Of zeg je van, ik geloof er helemaal geen snars van?
2: Nou, in dit specifieke geval ben ik wel sceptisch, ja.
0: Ja, toch wel, hè? Ja. Het gaat om een Duitse econoom, Joachim Clemens. Ik had er nooit van gehoord, maar ik las het. En het heeft een poosje geleden al gedaan. En die heeft de voorspelling gedaan voor het komende WK, in dit geval. En de vlag kan uit, met wimpel. En de grachten kunnen weer leeggemaakt worden.
2: Curaçao wordt wereldkampioen.
0: Nederland wordt wereldkampioen. Curaçao gaat dat denk ik niet redden in dit geval. Hij heeft het voorspeld. En hij doet dat niet zomaar, zeg maar, natte vingerwerk. Nee, hij heeft een eigen model ontwikkeld. Waarin hij een aantal zaken meeneemt. Het bruto binnenlands product, de bevolkingsgrootte, de FIFA-ranking, het weer en toeval. Dat zijn de factoren. En daar komt dan vervolgens een model uit. En die voorspelt dus inderdaad dat Oranje kampioen wordt. En denk je van, ja, daar klopt helemaal niks van. In 2014, Duitsland, wereldkampioen, heeft hij voorspeld. 2018, Frankrijk, wereldkampioen, heeft hij voorspeld. 2022, Argentinië, wereldkampioen, heeft hij ook voorspeld.
2: Ja.
0: Nou, dan denk ik van, dan zitten we gebakken.
2: Ja, maar zo ken ik ook mensen op de welbekende appjes waar je je voorspellingen kunt doorgeven die ook drie keer achter elkaar de juiste winnaar hebben voorspeld.
0: Ja, hè? Oké.
2: Okay. Ja, ik...
0: Jij gelooft er niet echt
2: Ronald
0: in,
2: Ronald Koeman klaagde gisteren dat hij vindt dat Nederlanders zo negatief zijn.
0: Mm-hmm.
2: Maar ik durf mijn hand niet in het vuur te steken voor een Duitse econoom die Nederland tot wereldkampioen bombardeert.
0: Nee, hè? Nee. Nou, ik heb er alle vertrouwen in. Ja, ik heb er alle vertrouwen in. Ja,
2: waarom?
0: Gaat allemaal goed komen. Nee, ik heb geen idee. Dus, maar als je drie keer op... Ik heb meer vertrouwen in dit dan in de octopus, zeg maar. Of de schildpad, of wie dan ook, maar dat soort dingen.
2: Ja, maar Paul die voorspelde toen in 2010, de octopus Paul, voorspelde wel correct dat Spanje wereldkampioen zou worden.
0: Ja, maar dat was ook toeval dan. Want een octopus die kan namelijk niks voorspellen.
2: Nee, maar de factor toeval is bij deze Duitse econoom kennelijk ook meegerekend.
0: Nee, ja, een onderdeel ervan. 20% van het grote onderdeel.
2: 20% is toeval. Ja.
0: Maar denk je dat Nederland wel de eerste groep overleeft met Japan, Tunesië en Zweden?
2: Japan is wel een hele lastige tegenstander gelijk.
0: Nou, dat dacht ik.
2: Tegelijkertijd, als je de groep niet overleeft, dan verdien je het ook niet om ver te komen.
0: Dan heb je er niks te zoeken, inderdaad.
2: Ja.
0: Nou, vervolgens de econoom dus wel. En vervolgens gaan we met 1-0 winnen van Marokko.
2: Ja.
0: De achtste finale, dan gaan we afrekenen met Canada.
2: Okay.
0: Vervolgens de kwartfinale tegen Frankrijk. En door een eigen goal bereikt Oranje dan de halve finales.
2: Heeft hij dat allemaal voorspeld?
0: Ja, zeker. Dus nou, deze uitzending die kun je terugluisteren en opslaan. Waarna vervolgens via penalties wordt Spanje verslagen. En dan heb je de eindstrijd tussen Portugal en Nederland. En in een lelijke eindstrijd pakt Nederland eindelijk de prijs die het lang geleden al had moeten winnen.
2: Ja, nou ja, als het zo kan, dan teken ik gelijk.
0: Ik denk dat het helemaal goed gaat komen.
2: Hij denkt dat we lelijk wereldkampioen worden.
0: Ja.
2: Oké.
0: Okay. Maar dat mag toch, of niet?
2: Graag.
0: Ja, in plaats van inderdaad dat we heel mooi voetbal spelen tegen Spanje bijvoorbeeld, en dan wel met zo'n lelijke 1-0 verliezen.
2: Nou, er is niks zo lekker als ergens heel onverdiend winnen.
0: Mm.
2: En dan toch met 1-0 winnen en dan de kantine inkomen. Dat je...
0: Ja.
2: Oh, dat is heerlijk.
0: En dan een lange...
2: Ja, die ja.
0: Die ja. Mooi zo. James Ingram nu met Michael McDonald. Dit is Ja, Mo Be There.

Dat werd drie keer een hit in Nederland in 1968, 1973 en vervolgens nog een keer in 1990. En de laatste keer allemaal dankzij de televisieserie Tour of Duty. Steppenwolf was dat en Born to be Wild. Straks het laatste nieuws uit de regio, maar eerst Tony Esposito. Hoe heet het ook alweer? Papetje.

0: tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
2: Aan tafel.
3: Zo.
4: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
3: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
4: Heb je een nieuwe vriend, oma?
3: Oh, nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
5: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
6: Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei is het e-bike festival bij InnoBikes in Assen. Ontdek e-bikes van Gazelle, Sparta en Tenways. Aan de Oude Molenstraat vind je de nieuwste modellen. En aan de Jan Fabriciusstraat scoor je occasions en outletvoordeel. Kom langs of kijk op InnoBikes.nl. InnoBikes, jouw e-bike specialist in Assen.
7: Van 26 tot en met 28 juni keert het grootste motorsportevenement terug naar Assen. De Dutch TT. Bezoek de Grand Prix van Nederland in stijl en maak het zelf mee vanuit het TT Holland House. Beleef alle actie van de MotoGP, Moto2 en Moto3. Met een eigen voetdrukplein, een open bar en onze overdekte tribune is elk detail verzorgd. Geniet van een sfeervolle racedag met live muziek. En maak kans op een exclusieve paddock tour. Kijk voor meer informatie en tickets op www.tthollandhouse.com. Kom.
8: Het is bijna 11:30. Sebastiaan nu met het nieuws uit de regio.
9: Goedemorgen. Op twee plekken in de provincie heeft afgelopen nacht brand gewoed. Eerst brak er brand uit op de heide bij Bachelhuizen, vlakbij het defensieterrein. Meerdere brandweereenheden kwamen ter plaatse om het vuur te bestrijden. Rond 2:00 vannacht kreeg de brandweer melding van een woningbrand in Kerkenveld. Een uur later was dat vuur onder controle. Bij beide branden raakte niemand gewond. De oorzaken van de branden zijn nog onbekend. De verbouwing van Schouwburg-Ochterop in Meppel ligt momenteel stil. Het is wachten op bijna 7 miljoen euro. Begin dit jaar zouden de werkzaamheden starten, maar er is nog weinig tot eigenlijk geen activiteit te spotten aan het pand. Het project valt namelijk zoveel duurder uit dat de lokale politiek goedkeuring moet geven om de extra 7 miljoen vrij te maken. En op de N34 tussen Zuidlaren en Annen heeft een kettingbotsing vanochtend voor file gezorgd. Drie voertuigen kwamen door onbekende oorzaak met elkaar in botsing. Geen van de inzittenden raakte gewond. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk op onze website rtvdrenthe.nl en in de app.
8: Dankjewel, Sebastiaan. En weer dan met Gert Voelman.
10: Vandaag is het droog en zonnig en het wordt tropisch warm, met temperaturen van 30 tot plaatselijk 31 graden. Met een zwakke en later matige wind uit westelijke richtingen. Vanavond koelt het daardoor wat sterker af. En vannacht opklaringen, 12 tot 13 graden.
11: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
12: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
11: Ervaar het geluksvogelgevoel. buitenlevenvakanties.nl.
12: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
13: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
14: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
13: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
14: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
15: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

0: Origineel uit 1966. Heel veel mensen kennen natuurlijk nog de versie uit 2006. Een opgehipte versie noemen ze die. Met de Black Eyed Peas, waar trouwens Sergio Mendes zelf dan weer aan meewerkte. Mascanada.
1: De Koffie en Keuvel Service Dienst.
2: Vandaag met...
0: Het is dinsdag, dus een column van het Huis van de Taal. En vandaag is die afkomstig van Renate.
3: Goedemorgen. Aankomst zondag is het Wereld Niet Rokendag. Sinds 1989 vraagt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO aandacht voor de gevaren die roken met zich meebrengt. En vanzelf weten we allemaal wel dat roken slecht voor je is en dat het je een bult gezondheidsklachten opleveren kan. En dan heb ik het niet alleen over het roken van sigaren of sigaretten. Nee, vandaag de dag gaat het ook over vapen. Zoals mooi best dat we dat gewoon in Drens zeggen zullen. Damp. Want dat is wat het is. Is dat damp in te ademen. Met doorin hele schadelijke stoffen. Omdat de vroeger natuurlijk meer rookt weer als vandaag de dag, ben ik het Drents woordenboek eens even indoken om te kijken wat er overin stiet. Het eerste woord dat opkomt voor roken is inderdaad daam. Zij daamt sigaretten als een grote. En hij dampt als een schustien. Ook het Engelse smoken komt in het Drents voor. Mijn opa, hij smokt nog zijn piepie. En wij kent allemaal de uitdrukking: ik kan niet heksen en blauwvarm tegelijk. Wat blauwvarm van doen heeft met het blauwvarm van textiel. Maar wist niet wel dat blauwvarm ook gebruikt wordt voor stevig roken? Oh, wat ben je weer aan het blauwvarm? Al kan dit wel wat verwarring opleveren, want kan ook weten dat ene bedoelt dat je een dikke windladen hebt. Even weer terug naar de rokerij. Hij zit aan de piepen te smeugelen. Hij rookt dus piep. Hij zit de hele dag maar te paffen, de gediend ziende broen van. En dat er vroeger ook al aandacht was voor de negatieve kanten van roken, lees hij ook terug in het woordenboek. Je moet niet zoveel roken, je wordt er maar armig op. Ja, daar krijg je van roken kun je kortademig worden. Hij kreeg weer zo'n aanval. Hij rookt ook veel te veel. Je moet wat minder roken, je doet jij niks als hichen naar de trappen opkomt. Hichen, mooi Drents woord voor heigen. Dat roken moet er maar afwennen. Roken is nadelig voor de omgeving. Ja, en dat wisten ze dus vroeger ook al. En gelukkig moet je er vandaag de dag ook meer muiten voor doen om het spul te kopen. Tot na de mol. Tjoe.

0: De 3 Degrees met Giving Up, Giving In. Zo'n beetje om 12 minuten voor 12. We kregen nog een appje binnen, Sebastiaan, over wat er allemaal te doen is op het Kobalsplein.
1: Ja, Irene die vraagt dat in de app. Zij vraagt, hoi hoi, Wim zegt ze, wat gaan ze doen bij Koopmansplein in Assen?
0: Ze gaan volleyballen.
1: Precies.
0: En dat beachvolleyballen op verschillende manieren. Met echte wedstrijden en de school, die krijgt de clinics volgens mij. Het was vanochtend in Opzak.
1: Ja, Aaldert was er, hè.
0: Ja.
1: En vanavond is er ook al, we weten niet welke voetbalclub, dat zei hij niet. Maar een voetbalclub in uit Assen, die organiseert daar vanavond ook een beachvoetbaltoernooitje.
0: Oh,
1: dus
0: kijk eens.
1: Van alles.
0: Oké, mooi terecht. Dus. En de hele week trouwens ook, toch komende zondag, daar hebben ze zelfs nog een film die ze laten zien daar op het strand.
1: Oh, ja. Ook bijzonder, ja.
0: En wellicht dat deze muziek ook nog bij komt. Ik vind het heel erg gezellig. Roots Syndicate is dit en Mockingbird Hill.

Adele en Send My Love to Your New Lover. Brengt ons aan het einde van deze koffie en keuvel op dinsdag. Morgenochtend om 9 uur zijn we natuurlijk weer. Nog veel plezier met Anouk en René vanmiddag. Tot slot Sommieu en Multicolor. Maak er nog een mooie dag van. En denk erom, goed hydrateren en smeren.

0: Grant Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni. Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
1: Sta op, stoel nodig. Mobifit.
2: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
1: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
3: Nu bij Markt Kaufmeppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Marktkaufmeppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
4: Op zaterdag 26 september keert Crossroads terug naar de Nieuwe Kolk in Assen. Met live optredens van Erwin Java featuring Erwin Niehoff, Jeffrey Halford en de Healers, Roel Spanjers en meer. Ontdek daarnaast
5: Radio A en Hunze.
6: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
5: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
7: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een trein en een schoolbusje in het Belgische Buggenhout zijn meerdere mensen omgekomen. Ook raakten verschillende mensen gewond in de plaats tussen Antwerpen en Brussel. In het busje zaten 7 schoolkinderen, hun begeleider en een chauffeur, meldt de VRT. De meeste kinderen zitten op een middelbare school voor speciaal onderwijs. De Belgische politie wil nog niks kwijt over het aantal slachtoffers, omdat nog niet alle familie is geïnformeerd. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. De spoorwegbeheerder zegt dat de spoorbomen dicht waren en overweglichten rood waren. Oekraïne heeft 60 pick-up trucks uit Nederland ontvangen. De Nederlandse Defensie schafte ze aan en zette de voertuigen vrijdag in Almelo op een trein richting het oosten. Het gebeurde in het geheim om te voorkomen dat het transport zou worden aangevallen. De wagens zijn bedoeld voor het dronecommando van de Oekraïnse luchtmacht, waar Nederland mee samenwerkt. Met de terreinwagens kan personeel worden verplaatst en in de laadbakken kunnen lanceerplatformen worden gemonteerd. Defensie oefent voorlopig niet met explosieven en open vuur in Gelderland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Limburg. In die gebieden is het risico op natuurbranden te hoog. Een paar weken geleden ontstonden er binnen 2 dagen branden op 4 defensieterreinen in Nederland nadat er oefeningen waren geweest. De landmacht zegt dat de oefeningen pas weer doorgaan als het risico op natuurbranden is gedaald. Het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Frankrijk hebben te maken met extreme hitte voor deze tijd van het jaar. De temperaturen liggen tussen de 35 en de 40 graden en dat is zo'n 5 tot 10 graden meer dan anders. Meteorologen noemen deze hittegolf opmerkelijk. Eind van de week zullen de temperaturen iets dalen. Het weer volop zon vandaag. Het blijft droog. Op de meeste plaatsen wordt het boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
9: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
5: Radio A. En Hunze.
9: Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
10: Mij? Weet je nog, die comfortabele essentials van Bemigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bemigo.com. Wacht niet te lang, hè?
11: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
12: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
15: Radio Drenthe.
16: Anouk in de middag.

0: allernieuwste muziek op Radio Drenthe. Daar ga je nog veel meer van horen.
1: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.
0: Toch, Thomas, daar hebben we zin in, hè? Lekker zomerse muziek.
3: Ja, absoluut. Dacht, het past wel bij het weer, toch?
0: Komen we wel op terug, zo rond de slingerplaat ongeveer. Maar bereid je alvast voor. Nee, heerlijk. Hebben we de 30 al te pakken? Ik heb eigenlijk geen idee.
3: Zo net, toen wij voordat wij de studio in doken, was het 27, 28 graden, zoiets.
0: Ik ga Gert Voerman bellen. Rond, wat zal het zijn? Even over 12:30, onze weerman van vandaag.
3: En 28 dan graden is het nu.
0: Nu is het 28.
3: Ja.
0: Ja, ik weet niet of we het gaan halen. En wat het morgen dan ook weer gaat worden. Want het schijnt in één keer 10 graden koeler te zijn dan vandaag. Nou, rond 12:30 dus praat Gert Voerman je bij over het laatste nieuws uit de provincie. Onze Aldert is op Tjak. Als je TV Drenthe aan hebt, dan zie je hem nu ook rijden. Hij is onderweg naar een echtpaar dat al jaren naar dezelfde camping gaat. Thomas, ga jij vaak terug naar eenzelfde vakantieadres?
3: Nu ik het zelf mag bepalen, niet. Wel naar hetzelfde land uiteraard, maar niet naar hetzelfde plekje of zo, dat niet. Maar vroeger met mijn ouders gingen we zomer naar dezelfde camping in Spanje. Vlakbij Lescala, Rosas in de buurt in Noord-Spanje gingen we altijd. Maar ik denk dat we daar wel 10 jaar achter elkaar naartoe zijn geweest, zoiets. Ja? Ongeveer, ja.
0: En
3: ja.
0: Hoe was dat?
3: Ja, dat was fantastisch. Ja, dat was thuiskomen iedere keer.
0: Ja.
3: En daar heb ik ook mijn allerbeste vriend leren kennen. Een van de eerste jaren dat we daar, heen gingen. En die ging daar ook iedere zomer heen. Dus het was echt gewoon een soort van, iedere zomer kwamen we elkaar daar weer tegen. En uiteindelijk altijd contact blijven houden. En was hij mijn getuige op mijn bruiloft. Dus,
0: Ach, wat mooi.
3: Ja, leuk hè?
0: Ja. Nou, er zijn heel veel mensen die dat doen. Nou ja, en zulke warme contacten dus dan opdoen. Eigenlijk voor het hele leven. Aldert is nu onderweg naar een echtpaar dat al 50 jaar naar dezelfde camping in Drenthe gaat. 50 jaar, dat is lang hè, Thomas.
3: Dat is wel heel lang, ja.
0: Ja. Nou, dat ga je zo meteen horen en ook zien dus op TV Drenthe. Dan even na enen is de hulplijn leeg. Dat gebeurt niet vaak, maar we hebben geen afspraak staan. En dat betekent dat als je nu luistert en je wil een oproepje doen op Radio Drenthe, dan moet je ons nu gauw even bellen of appen 0592 33 11 88. En dan is de zender voor jou even na ene. En dat kan echt overal overgaan hoor. Als je dit hoort en denkt van, oh, maar wij organiseren komend weekend dit of dat. En dat moet heel Drenthe weten. Of ik ben dit of dat kwijt. Of ik zoek, nou ja, vul het zelf allemaal weer in. De zender kan gewoon van jou zijn. Zijn even na ene. 0592 33 11 88. App of bel maar. Dan, hartstikke mooi nieuws. We hebben nieuwe Europese kampioenen bij ons in de provincie.
3: Is dit zover?
0: Ja, fantastisch. Ik ga zo bellen met de leider van een Europese winnend team in Assen. Hoe of wat, dat hoor je zo meteen wel. En mocht je ook hierbij in de gelegenheid zijn om TV Drenthe aan te drukken, we hebben er ook filmpjes van, kunnen we laten zien. Nou ja, dat en heel veel lekkere muziek, zei ik al, op Radio Drenthe de komende uren. Ik heb Elton John en Kiki D klaarstaan, maar ik begin met de nieuwste van Ilse de Lange. Something Good.

0: Elton John en Kiki D en Don't Go Breaking My Heart. Ja, ik zei het net al, nieuwe Europese kampioenen in Drenthe. De dansgroep van Anouak Dance Center in Assen is gewoon de beste van heel Europa. Afgelopen weekend haalden ze de Gouden Beker binnen. En aan de telefoon heb ik Ramon Anouak zelf van harte gefeliciteerd, Ramon.
1: Ja, super.
0: Wat ontzettend goed. En ik begreep zelfs dat er meer medailles jullie kant op zijn gegaan, hè?
1: Ja, dat klopt. We hebben de eerste en de tweede plek bemachtigd op deze wedstrijd.
0: Nou, op het Europees kampioenschap gewoon.
1: Ja.
0: Waar was dat?
1: Dat was in Bottrop, in Duitsland.
0: Ja, afgelopen weekend, hè?
1: Ja, dat klopt. En dat wordt dan ook georganiseerd in een moviepark. Dus dat is echt een supermooie wedstrijd opgeorganiseerd. Ze hebben meerdere afdelingen ook. En wij hebben dan meegedaan in de categorie hip-hop.
0: Ja, fantastisch. Ja. Ik kan nu op TV Drenthe ook een filmpje laten zien. Van, uit mijn hoofd, hoeveel jongens en meisjes zijn dat wel niet? Een stuk of 12, 15?
1: In onze groep, ja, zoiets. Ja. In de ene groep hadden we 19 dansers en in de andere groep hadden wij 15 dansers.
0: Ja, ik laat iets in het wit zien. Wat voor groep is dit?
1: Oh, dit is Exception. Daar dans ik ook zelf aan mee. Daar ben ik ook de choreograaf van. En daar dans ik zelf ook in deze groep. Deze groep bestaat inmiddels 2 jaar. We zijn een samenvoeging tussen de dansschool Arawak Dance Center en een legacy. De legacy uit Delceil. En zo hebben we krachten gebundeld om deze wedstrijd te kunnen pakken.
0: Wat fantastisch. Want hoe gaat dat, zo'n Europees kampioenschap dans? Hoe werkt dat?
1: Nou, van tevoren dan ga je natuurlijk trainen. We trainen zelf eigenlijk 1 dag in de week. En dan pakken we 3 uur training. En bereiden we ons voor. En eigenlijk van tevoren dan bedenk ik een heel concept. En dan kijk ik naar wat willen we eigenlijk laten zien dit seizoen. Nou, dan gaan we daarvoor trainen. En daar komt gewoon veel bij kijken. Dan ga je nadenken, posities, choreografie, al dat soort dingetjes. En dan bereid je je voor op zo'n wedstrijd.
0: Ja.
1: En van tevoren moet je natuurlijk dan alles regelen. Deze wedstrijd was dan in Duitsland. Dus dan heb je de halve finale op de zaterdag. En als je dan doorgaat, dan heb je de finale op zondag. Dus dan hebben wij een hotelletje gepakt in Duitsland. En zodoende hebben we de eerste dag zijn we gelukkig doorgegaan met beide teams ook. En toen hebben we met beide teams de tweede dag ook gehaald.
0: Ja, fantastisch. Ja, groot applaus zie ik nu vanuit de zaal. Maar hoe werkt dat dan? Dan zit er een jury te kijken naar zo'n dans en die beoordeelt dan op verschillende punten?
1: Ja, klopt. Dit is dan een internationale jury. Daar zitten dan 10 juryleden. Allemaal gespecialiseerd in verschillende stijlen. Hè. Dus dan, want op zo'n wedstrijd komen er ook verschillende categorieën. Zoals jazz. Er is ook cheerleading. Modern. En dan zijn al deze juryleden gespecialiseerd in verschillende stijlen. In de hip-hop branche. In een van de andere stijlen. En dan, het werkt een beetje met een puntensysteem. Dus zij gaan jou beoordelen op creativiteit, op synchroniteit, op hoe is het concept. Klopt alles? Is het netjes? Blijft het spannend?
0: Ja.
1: Nou, dan krijg je uiteindelijk ook een leuke rapport terug met een mooie feedback. Een vrij uitgebreide feedback ook, waar je eventueel nog aan kan werken voor de finale.
0: Mm-hmm.
1: Nou, en dan eigenlijk die avond nog gaan wij dus zeker nog wel repeteren met z'n allen.
0: Ja.
1: Dus dan komen we terug in het hotel en dan met beide teams hebben we dan op zaterdagavond nog, hoe laat waren we begonnen? Ik geloof van 8:00 tot zeker wel 10:10 zijn we doorgegaan. Om alle puntjes nog op de i te zetten voor de finale.
0: Ja, dat heeft geloond. Gewoon een eerste en een tweede plek. En een prachtige beker zie ik ook, is meegegaan naar Assen dus. Waar heb je hem neergezet?
1: Ze staan allebei nu in mijn woonkamer.
0: Mooi. Nu ben je Europees kampioen. Zijn er dan ook wereldkampioenschappen waar je als team mee kan doen?
1: Ja, zeker. Voor deze specifieke wedstrijd zijn we dus nu ook gekwalificeerd met beide teams. Zouden we volgend jaar mogen meedoen met de WK in Orlando.
0: Ja.
1: Dat hebben wij 2 jaar geleden ook gedaan.
0: Ja.
1: Toen zijn we ook naar Orlando geweest. Toen hadden we toen een 9e plek behaald.
0: Ja.
1: Van de WK, dat was ook echt een mega ervaring om zo groot daar te staan.
0: Ja.
1: Maar ja, in principe, ja, we gaan nu gewoon even inventariseren. Wat is het mogelijk?
0: Dus om toch aan dat WK mee te doen, ja.
1: Ja, precies.
0: Wanneer staat hij gepland dan?
1: Dat is dan volgend jaar in april.
0: Oké, maar ja, dat staat wel bij jullie met potlood op de agenda nu om mee te doen met dat WK in Amerika.
1: Ja, het is wel een doel, zeker. Ja.
0: Ach, wat fantastisch. Hey, en nu is deze dans klaar en zo. Dans je hem dan ook nooit weer verder? Begin je dan met iets nieuws of hoe werkt dat?
1: Ja, nou, ik zelf kies daar wel voor. Ik hou zelf, elk jaar doe ik een complete nieuwe choreografie. Soms herhaal ik wel, recycle ik wel eens wat moves en dan neem ik dat door naar mijn volgende stukken. Maar over het algemeen maak ik altijd een complete nieuwe set.
0: Ja.
1: Hè, omdat vaak komen dingen bijvoorbeeld ook op online of hè, en dan is het als gezien, zeg maar.
0: Ja.
1: En dans evolueert ook zo snel, dus... Ik probeer ook op de hoogte te blijven van wat is nu hot en wat gaat... Hè? En dan probeer ik dat dan weer gelijk in mijn nieuwe act
0: te voegen. Dit zag er allemaal prachtig uit. Wij hebben ervan genoten bij wat je ons hebt toegestuurd. Ik wens je heel veel succes met alles wat komen gaat. Nogmaals, de hartelijke felicitaties vanuit Assen voor al die kanjers die eraan mee hebben gewerkt. En geniet nog even van deze eer die jullie hebben behaald. Dankjewel, Ramon.
1: Yeah.

0: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loper 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Doe jezelf iets goeds. 31 mei, Meppel City Run in Meppel. Nummer 3 van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Veldhuizen in Zuid-Laren.
3: Ben je nog nooit in Museum Nienoord geweest? Dan mis je echt wat. Het Rijtuigmuseum is een belevenis voor jong en oud. Kom vandaag nog naar Museum Nienoord in Leek. Of kijk op museumnienoord.nl.
4: Exact 12:30. Het laatste nieuws uit Drenthe. Thomas Eggens.
5: Een hele goede middag. Rijkswaterstaat heeft het hitteprotocol ingesteld vanwege de warmte. Temperaturen kunnen vandaag naar tropische hoogte stijgen. Ook in Drenthe kan het toch wel 31 graden worden. Er worden extra maatregelen genomen om automobilisten met pech op de snelweg snel naar een veilige locatie met voorzieningen te brengen. Zo willen ze voorkomen dat automobilisten met pech langer dan nodig in de hitte op het warme asfalt staan. Het hitteprotocol geldt voor heel Nederland, behalve in de provincie Friesland. Op de N34 tussen Zuid-Laren en Annen heeft een kettingbotsing voor een file gezorgd. 3 voertuigen kwamen door onbekende oorzaak met elkaar in botsing. Geen van de inzittenden raakte gewond. En de verbouwing van Schouwburg Ochtrop in Meppel ligt momenteel stil. Het is wachten op bijna 7 miljoen euro. Begin dit jaar zouden de werkzaamheden starten. Maar er is nog weinig tot eigenlijk geen activiteit te bespotten aan het pand. Het project valt er namelijk zoveel duurder uit dat de lokale politiek goedkeuring moet geven om de extra 7 miljoen vrij te maken. Nou, dit en meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in de RTV Drenthe app.
4: Thomas, dankjewel. Voorman, onze weerman van vandaag. Goedemiddag.
6: Goedemiddag Anouk.
4: Nou, hebben we de 30 al te pakken bij ons in de provincie?
6: Nog niet, maar we zijn niet ver vanaf. De temperaturen varieerden in het noordwesten Eelde bijvoorbeeld 27,5 was de laagste die ik zag. Maar omgeving Emmen 29 graden, en dat is zeg maar een minuut of 10 geleden, dus daar alweer wat bijgekomen. Dus op veel plaatsen vanmiddag tot 30 graden. Tropische grens dus, zeker in het midden en het zuiden, maar misschien ook wel in het noorden. En plaatselijk dus die nog wel iets meer met de 31 graden. En volop zon, Drenthe ligt er stralend bij. Dat blijft ook zo, met een zwakke wind daar. Of toen matige wind uit de zuidwestelijke richting. Die draait verder door naar het westen toe. Vanavond zelfs naar het noordwesten toe. En de komende nacht naar het noorden. En dan stroomt er wat frissere lucht vanaf de Noordzee binnen. Dus in de namiddag en avond gaat die temperatuur wat sneller dalen. Maar dat is ook eventjes de ramen op en de warmte eruit. En dan vannacht uiteindelijk temperaturen zo 12 tot 13 graden. En morgen overdag wel ander weer. Dat wil zeggen nog steeds de zon. Flinke zonnige periode. Wat hoge bewolking. Een paar kleine stapelwolken. Maar een wat sterkere noordenwind. En die noordenwind zorgt er juist voor dat die temperatuur verder daalt. In die zin dat het morgen maximaal nog 20 tot 21 graden wordt. Dus een duidelijke, als je hebt een geruste flinke temperatuurdaling.
4: Ja, inderdaad. Komt dat vaker voor, zo'n extreme keldering?
6: Jawel, dat komt er vaker voor. En zeker in het voorjaar is daar heel bekend om. Dan kan het land al heel flink opwarmen. Die zee die is dan nog wat kouder, omdat die winter voorbij is. En dan kunnen die temperatuurtegenstellingen zeker in april heel sterk zijn. In mei zie je dat wel afnemen. Maar morgen toch weer een voorbeeld dat het toch eventjes weer kan.
4: Mm-hmm. En daarna klimt het weer wat, of niet?
6: Ja, het gaat daarna weer beter worden. Kijk je naar donderdag en vrijdag. Krijgen we te maken met een nieuw hoogdrukgebied. Gaat zich eigenlijk de komende nacht vormen boven de Noordzee. Die drukt die wind morgen in de loop van de dag naar het noordoosten toe. Donderdag nog wel meer richting het oosten. En dan komt hij wel meer over land. Dus veel zon donderdag. Wat stapelwolken en temperatuur nou zo gemiddeld 23 graden. En vrijdag denk ik op veel plaatsen toch weer die zomerse grens in dit geval van 25 graden.
4: Oké. Okay. Gert, dankjewel.
6: Ja, zelfde.
4: Ja, vaker naar hetzelfde vakantieadres. Dat doen wel meer mensen. Maar 50 keer naar hetzelfde adres. Nou, een echtpaar uit Friesland komt al 50 jaar naar een bepaalde plek hier bij ons in de provincie. Hoor je zo meteen meer over.
7: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
8: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
9: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
10: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
11: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
12: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
14: kozijnen. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: november komt hij naar Assen in de Ponte Wever voor een optreden. De Edwin Evers Band.
1: Op Tjak.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: De hele provincie komt hij door op zo'n Op Tjak dag. En af en toe ploft hij ergens neer. En nu is hij letterlijk bij, ik weet niet, tussen wie zit jij in op de bank geploft, Aldert?
3: Ik, bij het echtpaar Huisman zit ik, Anouk. En we zitten op zo'n schommelbank. Die ken je wel, hè? Dan kun je zo lekker... Zo'n veranda-bank, weet je. Oh, daar kun je zo lekker in loungen en zo. En we zitten met een dreigende genoegelijk... mooi in de schaduw. En daar is zo'n luifeltje bij een starcaravan. Een starcaravan die is hier al pakweg 50 jaar... op min of meer dezelfde plek steed. Ook van hetzelfde echtpaar Huisman. Meneer Huisman, dat klopt, hè?
4: Ja, klopt.
3: Ja.
4: Volledig.
3: 50 jaar?
4: 50 jaar.
3: Op dezelfde camping?
4: Op dezelfde camping.
3: Op dezelfde plek?
4: Ja. Nee.
3: Oh.
4: Overdwaas. Overdwaas.
3: Oh, je hebt me een keer draaid. Je hebt een keer een slag in de ronde gehoord.
4: Ja, maar met een andere caravan. Die zouden ze wegslepen.
3: Ja.
4: Gratis. Hadden ze overgenomen. Zo had ik het gedacht. 40.000 euro. Gulden.
3: Toen nog guldens.
4: En toen... ik zou het op een film nemen.
3: Ja.
4: Ik kom te laat. Toen was dat gebeurd. Hij pakte deze boom, een tip.
3: Ja.
4: En die andere was toch nog een boom.
3: En daar bleek de andere van heel weinig te kunnen hebben.
4: Uiteraard, die plaat.
3: Volledig aan barrels waarschijnlijk. Ja. Maar mevrouw Huisman, dat is deze camping zien in Schollo, althans aan de raam van Schollo. Maar jullie komen zelf uit het Friesland, hè? Ja. Uit het Friese.
5: Beesterswaag.
3: Ja. Hoe hebben jullie deze camping gevonden dan toen het is?
5: Wij hadden een vertegenwoordiger, die had deze camping caravan gekocht. En die zei, ik vind er niks aan. Het was een jonge vent, hij was alleen. En nou, hij zei, dan ga ik kijken. Nou, hij vond het direct geweldig. Maar toen was deze camping nog helemaal in het begin.
3: Ja.
5: Er waren geen bomen, nog niks. Het was allemaal in aanpak.
3: Het zag er nog maagdelijker toen.
5: Ja, het was toen van de heer Klink.
3: Ja.
5: Het was toen Klinkenhalt.
3: Oh ja.
5: Ja, en dat is het heel lang geweest. En die heeft het toen verkocht aan de heer Breed... En nou, dat was totaal niet geschikt.
3: Met andere woorden, jullie hebben eigenlijk de hele geschiedenis van deze camping... Ja. Nou, de 10 heugden hebben jullie metmaakt.
5: Juist. Ja. En toen kwam de heer Aldekamp.
3: Ja.
5: En dat was echt een campingman.
3: Ja,
5: hè? Die heeft hem ook groot gemaakt.
3: Ja, ja, ja,
5: die
3: ja.
5: heeft het spul erbij gekocht. Hij heeft alles bestraat. Want het was vroeger een zandpad. En dan hadden ze er bomen over. Om die snelheid te temperen.
3: Ja.
5: Maar het was eigenlijk niks. Wij moesten zelf een gat graven voor de wc. Ja. En die grond is hier heel hard.
3: Ja.
5: Maar hij had een broer.

0: En die was heel handig, dus met z'n tweeën.
1: Ja.
0: Maar het was, het was gewoon een hele leuke tijd.
1: Nou snap ik dat een stalkcaravan niet zo heel erg makkelijk te verzetten is. Als er hier stiet, dan stiet. En dan moet je hem over het algemeen ook laten staan. Het woord zegt het ook al, een stalkcaravan.
2: Ja.
1: Maar 50 jaar op dezelfde plek, dat is wel lang.
2: Dat is wel heel lang. Hij heeft wortels schoten. Ik wou wel weg, maar ik ken niet.
1: Ja, je wilde weg voor al die henna. Waar hij dan heen wilde.
2: Nou ja, en toen ben ik maar blijven.
1: Ja, ja.
2: En we maken er iets moois van, want ik ben een tuinman.
1: Ja.
2: Niet, hè? Schilder. Schildertuinman, want ik hou van bloemen.
1: Ja.
2: Als je bij ons komt in Beesterswaag, nou, dan krijg je ook goed.
1: Ja,
2: ik heb een steenruitrap bij de gemeente. Ik heb er allemaal bloemen mee gegooid. En tulpen.
1: Ja.
2: De achtergrond is al tulp.
1: Je hebt alleen maar mooier gemaakt, de hele camping eigenlijk.
2: He?
1: Je hebt de camping alleen maar mooier gemaakt.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Maar mevrouw Huisman, je woont in Beesterswaag, maar je gaat dus geregeld hier naar Schollo. Hoe vaak eigenlijk?
0: Hangt er vanaf. Ik bedoel, om deze tijd kunnen we hier zo'n dikke week zitten.
1: Ja.
0: En kijk, onze kinderen wonen ook in Beesterswaag. Dus die passen wel wat op.
1: Ja.
0: We hebben hele goede buren. We hebben net nieuwe buren. Dat is een restaurant. En nou ja, die passen ook op.
1: Ja, ja.
0: Dus we zitten in een hoofdstraat. Dus er gebeurt niet zoveel.
1: Ja, ik ken hem eens. Die zit bijvoorbeeld vanaf april tot november op de camping. Maar dat is bij jullie niet zo?
0: Nee, maar omdat we zomers altijd naar buitenland gaan.
1: Oh ja,
0: ja. Ja, dan gaan we. Ja, ik bedoel, wij zijn zwervers.
1: Ja.
0: Tegenwoordig jaren gaan we nu naar Zwitserland. Maar ja. We hebben heel veel gezien van de wereld.
1: Ja.
0: Rondreizen enzovoort. Dus wij zijn niet. Kijk, dit is erbij. En het is heel lekker om het erbij te hebben.
1: Ja.
0: Want ik bedoel, je hebt altijd een punt waar je heen kunt gaan. Het is hier een schitterende omgeving. We mogen graag zwemmen. Dus het Loommeer. Daar verderop vinden we niet zo druk. Dat is zo druk, hè?
1: Ja.
0: Bij het Hemelriek.
1: Ja.
0: Dus het Loommeer was vroeger altijd ons plekje. Ook met de kleine kinderen. Die konden daar voetballen en leren zwemmen. En ja, geweldig.
1: Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja.
0: En fietsen. We mogen graag fietsen.
1: Nu hebben jullie een klein jubileum gevierd. 50 jaar op dezelfde camping. Daar heeft de camping zelf al een beetje aandacht aan besteed, begreep ik?
0: Ja, we kregen een bos bloemen.
1: Ja.
0: Met aanvang.
1: Oh, je deed een dikke receptie of zo, maar dat staat
0: er
1: niet aan.
0: Nee hoor, nee. Zo royaal is
1: het. Ja, dan kun je misschien wel aan de gang blijven. Want misschien bent er wel meer mensen die hier ook al zo lang staan, bijna.
0: Nee, echt niet.
1: Nee.
0: De meesten houden het niet zo lang voor. Of ze zijn te laat begonnen.
1: Ja, dat kan natuurlijk
0: ook. Ja,
1: ja. Want eerst kan natuurlijk nog komen, hè?
0: Ja, daarom. Ja. Dat is ook zo.
1: Want jullie zijn niet van plan weg te gaan voorlopig hier?
0: Nog niet. Zolang het nog kan, doen we het.
1: Ja, ja.
0: Kijk, we zijn met z'n tweeën. Hè? Kijk, dat werkt.
1: Ja.
0: Stel je voor, je wordt ouder. Het lukt niet meer.
1: Mm-hmm.
0: Ja, dat is weer een ander verhaal. Zien we daar wel.
1: Ja.
0: Daar moet je nu nog niet aan denken. Nee, we leven bij de dag.
1: Eerst moest op naar de 60, dacht ik.
0: Juist. Nou ja, dan is hij heel aardig op leeftijd.
1: Laten we maar zeggen. 50 jaar op dezelfde camping. Jij zet de halve wereld, dat bekeek me, Hurke, Anouk. Maar ja, goed. En dan komt ze toch weer terug hier in het schitterende Schollo. En ja. Wij snappen dat natuurlijk.
3: Ja, ik wou net zeggen, wij snappen dat altijd. Hé, dankjewel. Je moet wel weer in de bean, hè? Daar niet blijven plakken.
1: Het
3: is allemaal wel gezellig daar, maar nog verder op het jak, Aldert.
2: Heel even.

Dan Hartman en Relight My Fire op Radio Drenthe. Zometeen na ene is de hulplijn geopend. En jij kan een oproepje doen op Radio Drenthe. App maar 0592 33 11 88.

0: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
1: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland. En biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
2: Kurk24.nl.
3: Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei is het
4: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het kabinetsplan voor een snellere verhoging van de AOW-leeftijd is van tafel. Minister Vijlbrief van Sociale Zaken wil met het besluit de vakbonden weer aan tafel krijgen voor een breed akkoord over de sociale zekerheid. Tegen de verhoging van de AOW-leeftijd was veel weerstand. De vakbonden stelden eerder een ultimatum en dreigden met stakingen. Het niet verhogen van de leeftijd leidt tot een financieel gat in de begroting van 2,7 miljard euro. Hoe dat wordt opgevangen, wordt later besloten. In België zijn 2 tieners en 2 volwassenen omgekomen bij een aanrijding tussen een trein en een kleine schoolbus. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie. Het gaat om kinderen van 12 en 15 jaar. En ook de chauffeur van de schoolbus en een begeleider zijn om het leven gekomen. 5 kinderen zijn zwaar gewond en liggen in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde vanochtend op een spoorwegovergang in Buggenhout. Dat is een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Staatssecretaris Aerts verbiedt de overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf. Een ruime kamermeerderheid wilde al dat het kabinet de overname van Solvinity zou tegenhouden. Solvinity is van oorsprong Nederlands, maar inmiddels in Britse handen. Aerts zegt de overname te verbieden vanwege de bescherming van het publieke belang. In de VS gelden wetten waarmee de Amerikaanse overheid de toegang kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Kyndryl reageert teleurgesteld op het overnameverbod en heeft altijd gezegd dat Nederlandse gegevens geen gevaar lopen na een overname. Jonathan Anditsch, de zoon van de overleden oprichter van het modemerk Mango, trekt zich tijdelijk terug uit het bedrijf. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn vader. Die overleed 1,5 jaar geleden tijdens een wandeling met zijn zoon bij Barcelona. Het weer droog en zonnig. Het is tussen de 30 en lokaal 33 graden. Aan de kust een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
6: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
4: Radio A en Hunze.
7: Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
8: Doei app of je reisadviseur. Doei. Live happy.
9: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
11: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
12: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
11: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
13: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
13: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
14: Radio Drenthe.
15: Anouk in de middag.
14: Met Anouk Middel.

zomerse muziek op Radio Drenthe. En zometeen komt er nog veel meer zomerse muziek. Want ik ga die lijst helemaal loslaten. En jij mag hem invullen met zomerse plaatjes. Maar dan wel rondom een bepaald thema. Dat hoor je zometeen. Als we de slingerplaat gaan aanslingeren. Eerst nieuwe muziek van Miss Montreal. Schouder heet het.

0: Oké, dan gaan we hem nu bijna loslaten.
1: De slingerplaat.
0: Die playlist die gepland staat. Ja, nog niet helemaal, maar in ieder geval het laatste nummer voor tweeën. Want die schrappen we, wat gepland staat. Zal ik eens even kijken wat er staat, Tom? Daar staat... Ah, dat vind ik jammer.
2: Oh.
0: It Hurts to Be in Love van Gene Pitney staat gepland, maar gaan we niet draaien.
2: Nee, zeker niet.
0: Oké, want wat daar wel voor in de plaats komt, ja, dat is een grote verrassing. Want we zijn vandaag op zoek naar liedjes rondom een bepaald thema. En het thema is rapapa, rapapa.
2: Ja, deze tropische temperaturen natuurlijk. Dus dachten wij van, we gaan een beetje op de mediterraanse tour eigenlijk.
0: Ja, wij dachten, zomerliedjes, dat hebben we al vaak gedaan.
2: Ja, zo vaak.
0: We willen echt die vibe, die zomervibe, willen we horen op de radio.
2: Ja.
0: Ja, en dat komt toch vaak wel van liedjes met Spaanse invloeden, Italiaanse invloeden, hè, andere zomerse klanken, misschien wel een Grieks nummer.
2: Ja. Kan zomaar. Dus ja, weet je, waar moeten we dan aan denken? Inderdaad, wij denken gelijk aan Spanje, Italië. Ja. Nou, Portugal zou je er nog bij kunnen rekenen natuurlijk. Ja. Maar het is veel groter dan dat. Griekenland hoort er ook bij natuurlijk. Ja. En Marokko hoort erbij. Dus er zijn er nog meer landen die onder de mediterraanse landen vallen natuurlijk.
0: Ja, lekkere zomerse muziek uit die konterijen.
2: Juist.
0: Dat zoeken we vandaag. 0592-3311-88. Je kan appen, je kan bellen. Wij maken een mooie lijst. En dan even voor tweeën, dan gaan we aan het rad draaien. Want dan hebben we 26 liedjes gekozen. Daar een letter van het alfabet aangeplakt. En als jij gedraaid hebt, stopt hij ergens bij een letter. En dan gaan we dat liedje draaien die erachter staat. De eerste, wat kunnen we noteren? Een hele goede middag. Met wie spreek ik?
3: Als ik dat ben, dan geef ik je antwoord.
0: Ja, met wie spreek ik? Hi.
3: Met Wina.
0: Hallo Wina. Vanuit de auto, hi, denk ik, of niet?
3: Ja. Sorry.
0: Oh, waar gaat de reis naartoe, Wina?
3: Assen.
0: Ach, dicht bij ons.
3: Ja, heel dicht bij jullie.
0: Bij een hele slechte lijn. Geef maar gauw je liedje door, dan noteren wij hem.
3: El Camarina.
0: Mexico.
3: Yeah.
0: Ja, die hè?
3: Ja.
0: Oké. Ja, okay,
2: maar is dat mediterraans? Ja, het is een Nederlandstalig liedje, dus eigenlijk moeten we die fout rekenen.
0: Ja. Nou ja.
2: En Mexico hoort ook niet bij de mediterraanse landen. Dus ja, nee, die moeten we niet. Ik ga streng zijn deze keur. Nee, die keur ik niet goed.
3: Dan bedenk ik wel wat nieuws.
0: Oké, spreek ik je zo weer, Wina. Doe voorzichtig.
2: Doei. Doei, doei.
0: Ja, jij hebt helemaal gelijk, Thomas.
2: Ja, nee,
0: maar ik vind het wel een lekker zomers plaatje.
2: Ja, nee, dat
0: namelijk.
2: Snap ik. Maar dan kom je weer in de zomerplaten terecht. En dat wilden we juist nu niet.
0: Nee,
2: dus geen Nederlandstalige platen. Dus echt in die mediterraanse talen willen wij een liedje hebben. In die zomerse sferen.
0: Oké. Goedemiddag met een hoek.
4: Maar Sientje, de boer.
0: Hallo Sientje. Hi. Heb je naar strenge Thomas geluisterd?
4: Ja.
2: Oh,
0: en? Oh, wacht even. Ben je er nog, Sintje?
4: Ja, ik heb een brandende zonnige in de tuin geweest. Maar ik dacht aan Brandend Zand van Anneke Grundel.
0: Nou, luister even naar Thomas.
2: Ja, wij zoeken mediterraanse plaatjes. Dus plaatjes uit Italië, Spanje...
4: Nou, Brandend Zand is dat van Java, toch?
2: Dus niet in het Nederlands, zeg maar. Dus echt in die talen.
0: Volgens mij is ze nu weg.
2: Oh jee.
0: Heb je er weer weggeklikt?
2: Ja.
0: We gaan gauw naar de
2: dus
0: volgende.
2: Geen Nederlandstalige platen, mensen.
0: Hallo, met een hoek.
5: Dag een hoek, met Jeroen naar Nabel.
0: Hoi Jeroen.
5: Ik had Lay Back met Sunshine Reggae.
2: Ja, dat is ook... hoort er ook niet bij. Nee. Het is in het Engels.
0: Is in het Engels.
2: Nee, mediterraanse plaatjes zoeken we.
5: Dan Baccara.
2: Baccara.
5: En de titel kan ik zo snel niet vinden.
2: Ik ga hem even opzoeken straks voor je.
0: Die is wel lekker zomers, denk ik.
2: Zeker.
0: Baccara is wel, ja. Jeroen, ik ga gewoon...
2: Is Italiaans, juist. Ja. Dus die rekenen we wel goed.
5: Oké.
2: Dank je. Hey, dankjewel Jeroen.
5: Hoi.
0: Ja, je hebt groot gelijk hoor.
2: Ja, nee, want anders komen we weer een beetje in het zomertafereeltje terecht. En dat moeten we niet hebben.
0: Ja, oké. 0592-3311-88. Volgens mij is de opdracht nu wel duidelijk. Want via de app krijgen we ook allemaal goede suggesties binnen. Je kan het doorgeven. Nog een, wat zal het zijn, een half uurtje ongeveer.
2: Zoiets.
0: Liedjes die gemaakt zijn door artiesten rondom de Middellandse Zee. Kan ik het dan zo zeggen?
2: Ja, juist.
0: Oké. 0592-3311-88. Kom maar door.

0: bij Marktkauf Meppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
1: Scootmobiel nodig? Mobifit.
2: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni. Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
1: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
3: Schat, tel je nu alweer schaapjes?
4: Ja, ik lig al uren wakker.
3: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
5: Lekker slapen, Dekker slapen.
1: Dekkerslapen.nl.
6: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
7: Hé, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde... voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel... uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
6: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Assen of Emmen.
8: Half twee is het. Het laatste nieuws uit Drenthe. Thomas Eggens.
9: Anouk, goedemiddag. Rijkswaterstaat heeft het hitteprotocol ingesteld vanwege de warmte. Temperaturen kunnen vandaag naar tropische hoogte stijgen. Ook in Drenthe kan het tot wel 31 graden worden. Er worden extra maatregelen genomen om automobilisten met pech op de snelweg snel naar een veilige locatie met voorzieningen te brengen. Rijkswaterstaat wil zo voorkomen dat automobilisten met pech langer dan nodig in de hitte op het warme asfalt staan. Het hitteprotocol geldt in heel Nederland, behalve in de provincie Friesland. Drentse gemeenten worstelen steeds meer om hun personeelsbestand op peil te houden. Door de vergrijzing van het personeel en een tekort aan opvolgers komen ze in de problemen. Blijkt allemaal uit onderzoek van de Thorbecke Academie. Waar de beroepsbevolking in de Randstad tot 2035 met 10% groeit... krijgen veel gemeenten in Drenthe juist te maken met een krimp. En daardoor neemt ook het potentiële aanbod van ambtenaren af. Een ander probleem is de vraag naar specialisten. De afgelopen jaren is het takenpakket van de gemeente steeds breder geworden. De komende jaren wordt meer ingezet op een betere samenwerking tussen gemeenten... om het takenpakket beter te kunnen behappen. En paniekerige momenten vanochtend voor een moeder in Emmen. Zij was door haar kind buitengesloten en had de brandweer nodig om haar huis weer binnen te komen. De moeder stond op het balkon van het appartementencomplex aan de Leemzijde in Emmen toen de deur dichtging en haar kindje de klink eruit haalde. De brandweer kwam ter plaatse om via een ladder het huis binnen te komen. Moeder en kind zijn herenigd en maken het goed. Nou, dit en meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in de RTV Drenthe app.
8: Thomas, dankjewel. Gert Voerman met het weer.
10: Vanmiddag blijft het droog en zonnig. Het is zeer warm met temperaturen rond de 30 graden. Plaatselijk zelfs 31 graden. Met een zwakke en later matige wind uit de westelijke richting. Vanavond koelt het wat sneller af door een noordwestenwind. En vannacht uiteindelijk 11 tot 12 graden met wisselend bewolkt weertypen.
11: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
12: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
13: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang... naar witte steriele museumzalen, groene tuinen... hoge muren en houten vloeren... naar het topje van een kasteeltoren... of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden... naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf... of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
14: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
15: Hoppa!
14: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
15: 3-sterren slot.
14: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
16: Oma!
17: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
18: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
19: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
20: Zoveel money!
19: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
18: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.

0: gewoon lekkere zomerse muziek horen op Radio
1: De Slingerplaat.
2: De Slingerplaat. Zometeen een overzicht van binnengekomen suggesties die je nog altijd kan doorgeven. 0592-331188. We zoeken liedjes in de taal van de landen rondom de Middellandse Zee om het nog extra zomers te laten klinken. Dus weet je nog eentje, geef het maar door. 0592-331188. Kan via de app of even een belletje, dan noteren wij ze. Dit zijn Roel Luchies en Henk Flames.

0: Het Drentse land bezongen door Roel Luchies en Henk Vleems.
1: De slingerplaat.
0: Nou, we hebben een paar liedjes eruit gepikt om even te laten horen. Gewoon om alvast een beetje in de stemming te komen wat de eindplaat wordt vandaag. We zijn op zoek naar liedjes...

0: voert de boventoon in dit lijstje. Maar er zitten ook een aantal andere talen in verstopt. En we blijven nog even in het Spaans met Jordi Bernal en Que Si Que No.
1: Je hebt gewoon meteen die zomervibe te pakken. Jack en Ali waren ook eensgezind. En Bert moest meteen terugdenken aan de trektocht, want dit lied gebruikten we daar heel vaak bij. Spaanse klanken van een Belgische?
0: Ja,
1: een
0: Vlaamse zangeres. Ja. Met Spaanse roots natuurlijk. Hè? Zo is maar net. We blijven nog even in Spanje. Julio Iglesias.
1: Ja, ik zag veel suggesties binnenkomen met liedjes van Julio Iglesias. Van wie komt deze?
0: Jeanette kwam met deze.
1: Oh ja, want de volgende zag ik heel vaak binnenkomen. Rika, Lucas, Gini. En ik vergeet nu nog wat namen. Deze. Ik kan hier niet gewoon naar luisteren. Ik heb altijd Perrines in mijn oren.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Oh jee, maar die associatie had ik echt totaal niet. Oké, nee, ik snap hem wel. Goed, Anne, die sprak ik vlak voor mijn bulletin zo net heel kort even. Zei hij, doe maar iets van Laura Pausini. Nou, daar word ik heel vrolijk van. Op Italiaanse tour met dit liedje.
1: Ja, nou heb ik Paul de Leeuw weer voor me.
0: Ah, jemig. Ja, ik heb altijd, inderdaad, ik ga weer naar Italië op vakantie. En dan moet dit liedje even in de auto. Ik word hier zo vrolijk van. Dan gaan we op de Portugese tour met Sergio Mendes en Mascanada.
1: Ja, lekker hoor, dit gaat wel goed komen. Nog eentje om het af te leren.
0: Terug naar het Italiaans dan maar.
1: Ja, okay.
0: Ja, dat doen we met Mattia Bazaar.
1: Nou, super veel liedjes hebben we binnengekregen. En terwijl ik dit zeg, stroomt die app ook nog weer vol. Dus
0: we gaan niet op.
1: Een paar noteren. En dan gaan we de 26 liedjes uitzoeken. En dan gaan we het letter aankoppelen van het alfabet. En dan pakken we het rad erbij. Gaan we kijken waar we mee uitkomen. Met welk Spaans, Italiaans, Frans.

0: Gene Pitney en It Hurts to Be in Love.
1: De slingerplaat.
0: Je hebt dat rat erbij gepakt. Die staat vol, wat zeg ik, bomvol met zomerse muziek.
2: Ja, het is echt fantastisch. Ik zat even door te dromen naar iets anders. Maar zomerse muziek, heel veel leuke plaatjes zijn er binnengekomen. De een nog mooier dan de ander natuurlijk. Maar dat zeggen we eigenlijk iedere dag, hè?
0: Ja, maar dat is ook echt zo. Ja. Echt oprecht worden we altijd weer verrast met mooie suggesties. Vandaag gingen we, omdat het zo lekker weer was, op zoek naar echte zomerse muziek. Zomerse klanken uit het Mediterraans gebied. Ja, dat rat staat vol met Italiaanse, Portugese,
2: Spaanse,
0: Italiaanse liedjes. Dus draai maar. Dan gaan we eens even kijken waar je op uitkomt en welke ik erbij kan gaan pakken. Maar hoe dan ook, we gaan er lekker zomers uit. Waar stopt die, meneer Ergens?
2: Der R van Rudolf.
0: Oh.
2: En welk plaatje staat daaronder?
0: Ik zie het al en ik heb hem nu klaarstaan. Nou, dat is de suggestie van Bert.
2: Een trip down memory lane.
0: Nou zeker, hiermee krijgen we allemaal de beelden weer voor ons hoofd, denk ik. Of in ons hoofd van de trektocht.
2: Zo is dat.
1: De slingerplaat.

0: Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
1: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hoogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
2: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
3: Aan tafel!
4: Zo.
5: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
4: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
5: Heb je een nieuwe vriend, oma?
4: Oh, nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
6: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
7: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni, Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
8: Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei is het e-bike festival bij InnoBikes in Assen. Ontdek e-bikes van Gazelle, Sparta en Tenways. Aan de Oude Molenstraat vind je de nieuwste modellen. En aan de Jan Fabriciusstraat scoor je occasions en outletvoordeel. Kom langs of kijk op InnoBikes.nl. InnoBikes, jouw e-bike specialist in Assen.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
10: Suzanne Vries met het NOS Journaal. In België zijn 2 tieners en 2 volwassenen omgekomen bij een aanrijding tussen een trein en een kleine schoolbus. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie. Het gaat om kinderen van 12 en 15 jaar. Ook de chauffeur van de schoolbus en de begeleidster zijn om het leven gekomen. 5 kinderen zijn zwaar gewond en liggen in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde vanochtend op een spoorwegovergang in Buggenhout, een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Volgens de spoorwegbeheerder...
11: Radio A.N. Hunze.
12: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app...
11: en wereldwijd via www.radioanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A.N. Hunze. Het is 2 uur.
10: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In België zijn 2 tieners en 2 volwassenen omgekomen bij een aanrijding tussen een trein en een kleine schoolbus. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie. Het gaat om kinderen van 12 en 15 jaar. Ook de chauffeur van de schoolbus en de begeleidster zijn om het leven gekomen. 5 kinderen zijn zwaar gewond en liggen in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde vanochtend op een spoorwegovergang in Buggenhout, een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Volgens de spoorwegbeheerder waren de spoorbomen dicht en stonden de lichten op rood. In de trein zaten zo'n 100 mensen. Ze zijn geëvacueerd en worden opgevangen in een brandweerkazerne. Een man van 35 is gearresteerd voor de hack bij Ajax. 2 maanden geleden werden gegevens van honderdduizenden voetbalfans gestolen. De verdachte zou de computersystemen van de voetbalclub meerdere keren zijn binnengedrongen. Of er echt iets is gestolen is niet duidelijk. Ajax heeft zijn beveiliging aangescherpt en de lekken gedicht. Het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen gaat niet door. Het kabinet wilde daarmee de kosten van de vergrijzing drukken, maar het stuit op veel verzet van de bonden en ook in de Tweede Kamer. Minister Velbrief van Sociale Zaken hoopt dat de vakbonden nu weer willen praten over een sociaal akkoord. Het schrappen van de maatregel levert een gat op van 2,7 miljard euro. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf is toch van de baan. Minister Aerts heeft de overname verboden omdat het publieke belang, omdat ze dat willen beschermen. Gevreesd werd dat het Amerikaanse bedrijf de toegang tot DigiD zou kunnen blokkeren of gegevens kon opvragen. Het weer, het is droog en zonnig, dus tussen de 30 en lokaal 33 graden. Aan de kust een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
11: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
13: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
11: Radio AN Hunze.
13: Dit is Radio AN Hunze.
14: Radio AN Hunze.
13: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.

werd bokser of hij werd zanger. Hij heeft het geprobeerd als bokser, maar werd veel groter nog als zanger. Deze Jackie Wilson, I Get the Sweetest Feeling, op Radio Drenthe. En deze man was een paar dagen terug nog te zien in de Nieuwe Kolk in Assen. Daniel Loos. Dit is een van zijn nieuwste. En

Peter Frampton en Show Me The Way. Het is alweer bijna 2:30. Man, wat gaat het snel. Zometeen na 3 duiken we de natuur in. Hoe je de natuur dichter bij huis krijgt dan ooit, dat hoor je zometeen. Eerst Eros Ramazzotti samen met Tina Turner.

0: Moto 2 en Moto 3. Met een eigen voetdrukplein, een open bar en onze overdekte tribune is elk detail verzorgd. Geniet van een sfeervolle racedag met live muziek. En maak kans op een exclusieve paddock tour. Kijk voor meer informatie en tickets op www.tthollandhouse.com.
1: Nu bij Markt Kaufmeppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Markt Kaufmeppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
2: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
3: Op zaterdag 26 september keert Crossroads terug naar de Nieuwe Kolk in Assen. Met live optredens van Erwin Java featuring Erwin Niehoff, Jeffrey Halford en de Healers, Roel Spanjers en meer. Ontdek daarnaast fotografie, film en cultuur rondom de blues. Early bird kaarten van €32,50 zijn te koop via denieuwekolk.nl/crossroads. Voor meer informatie crossroadsfest.nl.
4: Drie geweest. Het laatste nieuws uit Drenthe, Thomas Eggens.
5: Goedemiddag Anouk. Rijkswaterstaat heeft het hitteprotocol ingesteld vanwege de warmte. Temperaturen kunnen vandaag naar tropische hoogte stijgen. Er worden extra maatregelen genomen om automobilisten met pech op de snelweg snel naar een veilige locatie met voorzieningen te brengen. Rijkswaterstaat wil voorkomen dat deze automobilisten met pech langer dan nodig in de hitte op het warme asfalt staan. Het hitteprotocol geldt in heel Nederland, behalve in de provincie Friesland. De Drentse gemeenten worstelen steeds meer om hun personeelsbestand op peil te houden. Door de vergrijzing van het personeel en een tekort aan opvolgers komen ze in de problemen. Blijkt allemaal uit onderzoek van de Thorbecke Academie. Waar de beroepsbevolking in de Randstad tot 2035 met 10% groeit, krijgen veel gemeenten in Drenthe juist te maken met een krimp. En daardoor neemt ook het potentiële aanbod van ambtenaren af. Een ander probleem is de vraag naar specialisten. De afgelopen jaren is het takenpakket van de gemeente steeds breder geworden. De komende jaren wordt meer ingezet op een betere samenwerking tussen gemeenten om het takenpakket beter te kunnen behappen. En paniekerige momenten vanochtend voor een moeder in Emmen. Zij was door haar kind buitengesloten en had de brandweer nodig om uiteindelijk weer haar huis binnen te kunnen. De moeder stond op het balkon van het appartementencomplex aan de Leemzijde. Toen de deur dichtging en haar kindje de klinker uithaalde. De brandweer kwam ter plaatse om via een ladder het huis weer binnen te komen. Moeder en kind zijn herenigd en ze maken het allebei goed. Maar dit en meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in de RTV Drenthe app.
4: Thomas, dankjewel. Heb ik het weer nog via Gert Voerman?
6: Vanmiddag blijft het droog en zonnig. Het is zeer warm met temperaturen rond de 30 graden. Plaatselijk zelfs 31 graden. Met een zwakke en late matige wind uit de westelijke richting. Vanavond koelt het wat sneller af door een noordwestenwind. En vannacht uiteindelijk 11 tot 12 graden met wisselend bewolkt weertype.
4: Nooit meer naar de supermarkt en toch elke dag een mooie maaltijd op je bord. Ik vertel je zo meteen hoe dat kan.
7: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
8: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
9: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
10: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel.

Silas met Voyage, Voyage. Ja, deze mannen, echt een dikke petje af hoor. Staan nog steeds af en toe op het podium. De laatste keer was met Hemelvaartsdag, hè. Dan treden ze altijd op in Lochem. Volgens mij zijn ze daar ook begonnen dat dat hun eerste optreden was. En dat ze daar aan vast hebben gehouden dat ze altijd met Hemelvaartsdag daar optreden. Ik heb het natuurlijk over Normaal, de boer, dat is de kerel.

0: Een klassieker van de mannen van Normaal. De boer, dat is de kerel. Misschien herken je het wel, ons natuurprogramma. En ik heb het telefoonnummer gekregen van de Roeg-redactie van Yvonne, die ik nu aan de lijn heb. Yvonne, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Want, zeggen ze, komende donderdag, 28 mei, wordt er in Assen iets georganiseerd dat eigenlijk heel Drenthe moet weten. Ja, vertel.
1: Ja, nou, wij gaan een informatieavond organiseren over voedselbossen. Maar niet zomaar voedselbossen. Voedselbossen die door mensen samen worden opgericht. Dus inwoners van Drenthe die graag met hun buurt of met hun dorp graag een voedselbos willen gaan opzetten.
0: Ja, en zo'n avond wordt georganiseerd door, je zegt wij, wie zijn dat dan?
1: Wij zijn de Natuur- en Milieufederatie Drenthe en samen met de Vereniging Drentse Voedselbossen.
0: Ja, en hoe moet ik me dat voorstellen dan? Midden in een woonwijk een voedselbos, dat kan toch bijna niet?
1: Ja, dat zou je denken. Nee, maar dat kan wel. Want er zijn best wel wat plekjes waar je eigenlijk misschien een braakstuk grond... die je eigenlijk kan omtoveren tot een voedselbos.
0: Ja, en dan klinkt bos altijd echt van hectares aan bomen en zo. Maar dat is dus een verkeerd beeld daarin.
1: Ja, dat hoeft helemaal niet. Het gaat met name omdat je samen met je buurt... dus dat is eigenlijk ook wel echt een belangrijk onderdeel... van dat je het echt samen met het dorp, voor het dorp, door het dorp... dat je iets groens neerzet. Dus dat je bijdraagt aan de biodiversiteit... maar dat je ook samen weet van... het eten, de besjes, de appels... dat je daar samen eigenlijk van kan gaan genieten.
0: Ja. Zeg ik het dan heel oneerbiedig dat er moestuintjes gemaakt worden in woonwijken?
1: Nou, nee, moestuin is wel wat anders. Met een voedselbos zet je eigenlijk iets neer wat nog echt wel een paar jaren blijft staan. En waar je samen aan werkt en je ziet het ook samen echt groeien.
0: Waar moet ik aan denken dan? Wat plant je dan?
1: Dat kan van alles zijn. Bijvoorbeeld verschillende bessenstruiken, aalbessen of kruisbessen. Aardbeidjes zijn ook planten die elk jaar weer terugkomen. Maar je kan bijvoorbeeld ook een kastanjeboom er neerzetten. Dus dat is weer wat groter. Appelbomen zijn weer wat kleiner. Perenboompjes. Eigenlijk heel veel verschillende planten. En er zijn ook planten die echt meer als... groenten steeds weer terugkomen.
0: Ja. En nou is er die avond dan in Zalencentrum De Schulp in Assen, donderdagavond, ja. Waarin ja. Jullie vertellen hoe je het beste zoiets kan planten. Of hoe begeleid je inwoners van? Is het alleen Assen of van heel Drenthe?
1: Het is voor heel Drenthe. Ja, dus iedereen die er interesse in heeft, wees welkom. En het is een informatieavond met een tipje van de sluier over hoe je dit kan aanpakken. Want wat wij gaan doen samen met de Vereniging Drentse Voedselbossen is een cursus aanbieden. En dat doen we voor derde jaar op een rij. Vorige week hebben we het tweede cursusjaar echt net afgesloten. Zijn er 5 cursusdagen waar zo'n groep aan kan meedoen. Dus dan leer je over beplanting, maar ook over hoe werkt dat met financiering aanvragen, hoe werkt dat met vrijwilligers samenwerken. En zo hebben we een cursus opgezet.
0: Ja, en dan kan je voor aanmelden en het kost je verder niks.
1: Het kost je niks, nee. Er zijn gemeentes die hier aan willen bijdragen. Of we kijken hoe we kunnen helpen om die financiering te kunnen regelen.
0: Wat goed.
1: Als je met zo'n groep dit wil gaan opstarten.
0: Ja. Ja. Heb je daar zicht op hoeveel van die voedselbossen we al hebben bij ons in de provincie?
1: Vanuit de cursus, want er zijn natuurlijk ook gewoon groepen die vanuit zichzelf al bezig zijn geweest.

0: Maar vanuit de cursus hebben we nu... afgelopen jaar waren er 6 initiatieven die zich hadden aangesloten. Uit Sleen en uit de Groeven. Het jaar daarvoor bijvoorbeeld... voedselbos uit Assen en een voedselbos uit Westerbork. Die zijn al helemaal goed bezig.
1: Mm-hmm. Donderdag 28 mei. Hoe laat begint het in Zadencentrum De Schulp?
0: Het begint om 7:15.
1: Oké.
0: En het is tot ongeveer 9:30.
1: Ja, en moet je je aanmelden of kan je gewoon binnenlopen?
0: Graag aanmelden.
1: Oh, ja. Toch wel. En ja. Hoe doe ik dat dan?
0: Als je naar de website gaat van de Natuur- en Milieufederatie Drenthe... Mm-hmm. En je scrolt naar onderaan de pagina... dan zie je daar een bericht over deze bijeenkomst.
1: En dan kan je je opgeven. Hartstikke goed. Komende donderdag. Ja. Yvonne, dankjewel dat je dit even wilde uitleggen. En ik wens je veel succes donderdag.
0: Zou ik nog één ding over, of eigenlijk twee dingetjes over mogen zeggen?
1: Ja.
0: Want we hebben dus inderdaad aanstaande donderdagavond is het in Assen. En we hebben 23 juni is het in Bijlen. En dat is dezelfde bijeenkomst, maar dan in Bijlen.
1: Ja.
0: En wat ik ook nog wel leuk vind om te vertellen is dat twee weken geleden heeft een van die oude cursistengroepen heeft in Westerbork hun clubpark geopend. Of in ieder geval de naam ook onthuld. Dus daar staat echt al iets heel moois. En op 6 juni om 11 uur is Voedselbos Graswijk. Die laat ook zien wat zij eigenlijk in een jaar tijd allemaal op poten hebben gezet.
1: Ach, wat leuk.
0: Dus, wees welkom.
1: Oh, ja. Staat er ook allemaal op de site dat ik dat kan nalezen? Wat en hoe?
0: Staat nog niet, tenminste niet op die pagina die ik net noemde. Maar ze kunnen altijd contact opnemen met ons. Om
1: dat is wel leuk, dan heb je een beetje een voorbeeld ook, hè? Als je daar even langs gaat. Helemaal goed. Yvonne, laten we hopen dat er veel meer voedselbosjes bij ons in de provincie komen. Mooi initiatief. Ja. Tot later!
0: Dankjewel.

word je toch helemaal vrolijk van. Boney M, hooray, hooray, it's a holiday. Bijna 3 uur. René staat alweer te popelen om verder te gaan. Eerst muziek uit de jaren 60 en 70. Prachtige juweeltjes hoor je daar. En daarna gaat hij verder met andere dingen. Ik wens je nog een hele fijne middag en tot morgen. Oh.

0: sta-opstoel nodig? Mobifit.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
2: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
3: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum.
4: Radio A en Hunze.
5: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
4: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het Europese Asiel- en Migratiepact. De Europese asielregels gaan in Nederland op 12 juni in. In het pact staat dat migranten sneller moeten worden gescreend. En ook moeten ze sneller terug naar hun land van herkomst als ze geen recht hebben op een verblijfsvergunning. Daarnaast mogen EU-landen de hele asielprocedure laten doen in een veilig land buiten de EU. Ondertussen wordt in Den Haag nog gewerkt aan aanvullende nationale asielmaatregelen. In België zijn twee kinderen van 12 en 15 omgekomen bij een ongeluk tussen een trein en een schoolbusje. Ook een begeleidster van 27 en de 49-jarige chauffeur van het busje zijn omgekomen. De vijf andere kinderen die in de schoolbus zaten liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. Niemand van de treinreizigers raakte gewond. Jonathan Andic, de zoon van de overleden oprichter van het modemerk Mango, trekt zich tijdelijk terug uit het bedrijf. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn vader. Die overleed 1,5 jaar geleden tijdens een wandeling met zijn zoon bij Barcelona. De zakenman had een vermogen van 3,5 miljard euro. Het kabinetsplan voor een snellere verhoging van de AOW-leeftijd is van tafel. Minister Vuilbrief van Sociale Zaken wil met het besluit de vakbonden weer aan tafel krijgen voor een breed akkoord over de sociale zekerheid. Tegen de verhoging van de AOW-leeftijd was veel weerstand. De vakbonden stelden eerder een ultimatum en dreigden met stakingen. Het niet verhogen van de leeftijd leidt tot een financieel gat in de begroting van 2,7 miljard euro. Hoe dat wordt opgevangen, wordt later besloten. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen tropisch warm, 30 tot 32 graden. Aan de kust is het iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
4: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
7: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
8: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
4: Radio A en Hunze.

0: Dit is de Platenruiter met Lambert Metselaar. Het programma Muziek van Vinyl. Veel plaatjes, weinig praatjes.
1: Ja mensen, je hoort het alweer. Dit is de Platenruiter via Radio Arnhemse met het programma Muziek van Vinyl. En ik hoop dat het weer goed is vanmiddag. Dus ik kom weer... 2 uur muziek, mensen, via de Platenruiter van Radio Arnhemse. Komt hier 2 uur mooie muziek, hè? En allemaal van vinyl.

Elke dinsdagmiddag van 3 tot 5. Alleen de mooiste platen. Rechtstreeks van vinyl. Blijf luisteren naar muziek van vinyl op de Platenruiter.

met dukaten. Nam hij de vlucht en niemand had het in de gaten. Er was geen mens die hem nog kon weerhouden om met zijn allerliefste Leila te gaan trouwen.

Ja, goed mensen, u luistert nog steeds naar de plaat naar Ruiter via Radio Arunze. En ik hoop dat het allemaal nog goed is. Lammer en Hilly en Ogeveen, het programma is ook voor jullie bestemd. En ik hoop dat er ook even weer geluisterd wordt aan die kant. Hè? Dus het programma is bestemd voor iedere luisteraar. En ik hoop dat het programma in de smaak valt. Hè? Ik ga nu even een half uurtje Engelstalig draaien, een beetje country muziek draaien. Dus ik kom de komende half uur een beetje country achter. Hè? Dus dit is nog steeds de plaat naar Ruiter via Arunze. Goedemiddag.

adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Rocky, sing along with me.
1: Here it is.

Goed, mensen, u luistert nog steeds naar de Platenruiter via Radio Arnhemse. En het eerste uur zit er alweer bijna op, hè? Helemaal alweer. We gaan er hem uit voor reclame journaal en zijn we na 4 uur zijn we er weer met een mooie muziek weer. Gewoon een half uurtje Duitsstalig draaien. En ik hoop dat het ook hem goed is, hè? Ik hoop dat het in de smaak gevallen is. Dit was een stukje country muziek. Als er meerige brijver is, laat maar weten via 0619291969. Ik kom misschien een keer een hele middag eraan wijzen, hè? Aan weten. Aan de country. Dat is ook wel mooie muziek, hè? Dus mensen, laat me reuren. Als je nog meer country wil leren, laat me hem weten via 0619291969. En dan wordt er een keer een heel programma gedraaid, hè? Met country muziek.

0: en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De vakbonden reageren nog niet enthousiast op het besluit van het kabinet om een aantal ingrepen in de AOW en andere uitkeringen te schrappen. Ze vinden het besluit te vaag en zijn bang dat het kabinet nu op een andere manier op de sociale zekerheid wil bezuinigen. De bonden willen in een gesprek met het kabinet meer uitleg krijgen. Eerder vandaag maakte minister Velbrief bekend dat het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen van tafel is, net als bezuinigingen op de WW- en WIA-uitkering. Maar CNV-voorzitter Van den Heuvel zegt dat daarmee de bom in de polder nog niet is ontmanteld. De geplande acties blijven daarom voorlopig op de agenda staan. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de recente aanvallen op Kiev. De aanvallen op de Oekraïnse stad zijn intensiever en ook is er een speciale raket gebruikt. Die is niet te onderscheppen en kan kernkoppen dragen. Er zouden veel woningen en scholen zijn geraakt. Het kabinetsbesluit om de overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf te verbieden is genomen na een negatief advies van het Bureau Toetsing Investeringen. Dat concludeert dat het een risico is voor de nationale veiligheid dat de Amerikaanse regering mogelijk invloed krijgt op de Nederlandse gegevens. Staatssecretaris Aarts heeft dat advies overgenomen. De vraag is nu hoe het besluit bij de Amerikaanse regering valt en of er mogelijk een tegenreactie komt. Het contract met Solvinity loopt tot 2028. Het is nog onduidelijk hoe het daarna verder gaat. De oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht zegt dat hij zelf geen kinderporno had opgezocht. Hij zegt dat iemand hem de beelden had opgestuurd. De oud-burgemeester wordt verdacht van het bezit van kinderporno, maar ook van misbruik van een jonge man. Ook dat ontkent hij. Eind juni is de inhoudelijke behandeling. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

goed mensen, als het goed is zijn we er weer. Hè? Er is nog steeds de platenruiter via Radio Arnhemse. En we gaan zo even wat Duitsstalige muziek draaien in een half uurtje. Hè? Dus er komt in een half uurtje Duitsstalig en ik hoop dat het goed is. Hè?

Duits of Engels. Als het maar van vinyl komt, je hoort het allemaal bij de Platenruiter. Muziek van vinyl.

Ja, goed mensen, u luistert nog steeds naar Radio Arnhemse, de platenruiter met muziek van vinyl. En ik hoop dat het hem goed is. We draaien nog een half uurtje Nederlandstalige muziek en dan is het weer gebeurd voor deze week. Hè? Dus er komt nog een half uurtje Nederlandstalig en dan is het weer gebeurd. Er is nog steeds de platenruiter via Radio Arnhemse. Goedemiddag.

Ja mensen, goedemiddag. Het is weer gebeurd voor deze week. Dit was hem weer, de platenruiter met muziek van vinyl. En ik hoop dat hem goed was. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe uitzending, nieuwe platen. Volgende week wordt hem een speciale uitzending, hè. Dus mensen, volgende week, allemaal in lusten, wordt een speciale uitzending van de platenruiter. En dit was voor deze week weer. Ik hoop dat dit nog genoeg was. Mensen, volgende week zijn we er weer. Tot volgende week, dinsdagmiddag van 3 tot 5. Dit was de platenruiter. Tot volgende week. Doei.

En mensen wilt u voor volgende week alvast een verzoekje aanvragen, dan kunt u hem een berichtje sturen naar 06 19 29 19 69. En dan wordt er volgende week ook een leuke plaat voor u gedraaid, hè?

Dus mensen, graag tot de volgende week maar weer. Dan zijn wij er weer. Dit was de Platenruiter via Radio Arnhemse. Tot volgende week. Goeiedag.

0: en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5:00.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk hoe het kan dat een Belgische schoolbus vanochtend werd gegrepen door een trein. 4 inzittenden van de bus kwamen om het leven. De chauffeur, een begeleidster en 2 leerlingen. 5 andere leerlingen raakten zwaar gewond bij het ongeluk in het Vlaamse Buggenhout. Het onderzoek is al wel gebleken dat de spoorbomen gesloten waren en dat de lichten op rood stonden. De vakbonden reageren kritisch op het besluit van het kabinet om een aantal ingrepen in de AOW en andere uitkeringen te schrappen. Ze zijn bang dat het kabinet nu op een andere manier op de sociale zekerheid wil bezuinigen. De bonden willen in een gesprek met het kabinet meer uitleg krijgen. De geplande acties blijven voorlopig op de agenda staan. Het Rode Kruis heeft vanwege de hitte extra open tenten neergezet op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Zo ontstaat er meer schaduw. Op het grasveld verblijven vele tientallen asielzoekers. De tenten zijn niet bedoeld om in te slapen. Daarvoor worden andere oplossingen gezocht. Vanaf 6:00 zijn honderdduizenden oude radio- en televisieprogramma's online te beluisteren en te bekijken. Dat kan op de website schatkamer.nl van het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Programma's als Zwiepertje, Rons Honeymoon Quiz en Kopspijkers zijn daar reclamevrij te bekijken. Dat is mogelijk dankzij nieuwe Europese regels voor auteursrechten. Tennisser Tellen Griekspoor is in de eerste ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De Nederlander verloor in 4 sets van de Italiaan Matteo Arnaldi. Vorig jaar haalde Griekspoor nog de 4e ronde op het Grand Slam toernooi in Parijs. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Ook vanavond zonnig en warm, vannacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Morgen opnieuw droog en veel zon, maar wel een stuk koeler. Het wordt dan 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio A en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: It is if everyone dies alone.
2: Does that scare you?
1: I don't want to be alone.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De werkgevers noemen het verstandig dat het kabinet niet verder gaat met het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Ze hopen dat dit voor de vakbonden voldoende is om hun aangekondigde acties op te schorten. Maar dat zijn de vakbonden nog niet van plan. Die zijn bang dat gepensioneerden nu op een andere manier moeten inleveren. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang in het congrescentrum Hanse Plaza voor asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. In Ter Apel is het al dagen zeer druk. Het Rode Kruis heeft voor wat meer schaduw extra tenten neergezet. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw met AI beelden te hebben gemanipuleerd. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten waarin hij hun gezichten gemener had gemaakt. Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar manipuleerde het PVV-kamerlid al beelden van Frans Timmermans. De GGD wil dat het cruiseschip De Hondius in Rotterdam nog een extra schoonmaakbeurt krijgt. Het geplande vertrek naar thuishaven Vlissingen is daarom uitgesteld. Op De Hondius brak vorige maand het Hantavirus uit. Drie opvarenden overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. Jonas Vingegaard heeft zijn vierde rit in de Giro d'Italia gewonnen. De Deense kopman van Visma Leasebike was in de 16e etappe de sterkste op de slotklim. Vingegaard vergrootte daarmee zijn voorsprong in het algemeen klassement. Tijmen Arendsman kwam als vierde over de streep en houdt zicht op een podiumplaats. Het weer, het is zonnig, op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Ook vanavond zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Morgen opnieuw droog en veel zon. Wel iets minder warm, het wordt dan 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen te verbieden, verplaatsen of beperken. Sommige andere partijen willen nog verder gaan. In Nieuwsuur noemt de ombudsman zulke ideeën heel link. Volgens hem brokkelt daarmee de democratie af. De werkgevers noemen het verstandig dat het kabinet niet verder gaat met het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Ze hopen dat dit voor de vakbonden voldoende is om weer met het kabinet te gaan overleggen en hun aangekondigde acties op te schorten. Maar dat zijn de vakbonden nog niet van plan. Ze zijn wel blij dat het AOW-plan van tafel is, maar zijn bang dat gepensioneerden nu op een andere manier moeten inleveren, zegt FNV-voorzitter Spekman.
2: Wat ons vooral zeg maar tegen de borst stuit, is dat dat zwaard van Damocles, van die grote bezuiniging op de sociale zekerheid, op mensen die er allemaal niks aan hun omstandigheden kunnen doen, dat die eigenlijk boven de markt blijft hangen.
1: De bonden hebben om een verhelderend gesprek gevraagd. Iran heeft de Amerikaanse aanvallen in het zuiden van het land veroordeeld. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de Amerikanen kwaadwillend en hypocriet en dreigde met vergelding. Amerika viel vannacht meerdere doelen aan in Iran, naar eigen zeggen om de Amerikaanse troepen te verdedigen. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw beelden te hebben gemanipuleerd met AI. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten waarin hij hun gezichten gemener heeft gemaakt. Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar manipuleerde het PVV-kamerlid al beelden van Frans Timmermans. Het weer, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: 12 hunebedden. 12 hunebedden. 1 geluid. Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.

Ja, als je nu zit te luisteren, dan denk je natuurlijk... Wat is er gebeurd met die Sjoerd en die Roel? Nou, er is met ons helemaal niks gebeurd. Er is gewoon dooie boel met Sjoerd en Roel zo. Maar met Sonny Rollins is vandaag wel iets gebeurd. Die is overleden. Dus die memoreren we even kort. Met een stukje saxofoonmuziek. Mag hij in power rusten, onze Sonny. En dan gaan we beginnen met het reguliere programma. Terwijl Roelof rustig zijn ijsje opeet. Go, Roelof. Hier is Judge met Bringing It Down.

0: Ja, wat moet je hier nou mee? No effects op een oude dag.
1: Lekker naar luisteren.
0: Ja, gewoon. Gewoon leuk. Maar de snelheid lijkt er een beetje uit.
1: Ja, wat dat betreft, net als met een skank en een skinhead van 16 en eentje van 36.
0: Ja.
1: Van 36, die knieën gaan niet meer omhoog, hoor.
0: Ah, die willen niet meer?
1: En van 46 al helemaal niet
0: meer. Dus nee. Die blijven gewoon lekker staan met de armen over elkaar.
1: Ja, dan gaan de hakken nog een beetje van de vloer, weet je. Dan lijkt de beweging in te zitten.
0: Dan wordt nog een beetje bomen met het hoofd geschud. Zo,
1: precies. Nou, dat is no effect. Zo kan het doen nu. Nou, helemaal goed. Ja. Hey, mocht je nou Judge, wat ik net draaide, willen zien...
0: Die spelen op Pitfest.
1: Ja, dan moet je wel een kaartje hebben. Ja.
0: En het is de laatste Pitfest buiten. En wat ik ervan begrepen heb, ook de ene laatste Pitfest ooit. Volgens mij gaan ze volgend jaar nog een dingetje onder dak doen. En dan is het afgelopen.
1: Ja, begreep ik ook. Ik las de laatste interview met die man die het gestart is. Het is nog allemaal vrijwilliger. Het is een totaal uit de hand gelopen hobby.
0: Ja, nogal.
1: En het wordt te groot. Dus yes. Ah ja, dat is waar, man. Dat was mooi. Hey, ik heb Streetlight Manifesto met Giving Up, Giving In voor.
0: Ah.

0: Ja, dat was U-Boat Malfunction Laser Gun.
1: Ja, dan kan je maar beter niet onder water
0: nee,
1: zijn als
0: dat
1: de U-Boat Malfunction doet.
0: De U-Boat Malfunction lijkt mij slecht nieuws.
1: Das Boot, ja. Ja, inderdaad.
0: Ja.
1: Oké, here we go.
0: Wat hebben we heute Abend dan?
1: Run, Fatboy Run van 9 Pound Hammer.
0: 9 Pound Hammer.

0: En zo zie je maar weer, zelfs Too Unlimited kun je nog wat leuks van maken.
1: Ja, dit is niet Ray Slijngaard die zijn eigen punk bent.
0: Nee, ik denk het niet. Nee, okay. Maar check, goed, check, check. Doe maar. Ik heb verderop in de show nog zo'n fijne cover van...
1: Lekker.
0: Nummer waar ik het origineel niet van wil draaien eigenlijk.
1: Ah, nu ben ik benieuwd.
0: Ja, maar dat komt goed.
1: Ik heb Classic You van Cigar bij me.
0: Nou, ook leuk.

0: Ja, en dat was Social Distortion.
1: Van een nieuwe album.
0: Van een nieuwe plaatje.
1: Ja, mooi hoor.
0: Ja, het is allemaal... ook hier allemaal wat langzamer. En... Maar ja, weet je... It comes with the age.
1: Ja, dit is voor mensen die wel ouder worden.
0: De levensfase. Ja. En zo.
1: 17 for life, toch?
0: Ja, zo is het, ja.
1: Wat zo'n gewapend beton ook alweer.
0: Laten we het daar maar niet over hebben.
1: Hey, ik heb The Suicide Machines met New Girl.
0: Ja, leuk.
1: Ja, toch?

0: Ja, en ook de dwarfs lijken zo langzamerhand aan hetzelfde euvel. Aha.
1: Ja, maar allemaal oud, hè?
0: En gaat allemaal ik wou net zeggen, versnelling naar beneden.
1: Ik wou net zeggen, hé, dat lijkt wel een dwarfs album. Ja. Oh, wacht, het is een dwarfs
0: album. Het is een dwarfs album cover, ja. Ja, nou, dit waren de dwarfs met Nobody and Me.
1: Duidelijk. Ik heb de Bombshell Rocks met 180 Down.
0: Ah, die zijn nog fanatiek?
1: Ik denk het.
0: Oké. Okay.

0: En pauze, zeggen ze dan. Dit was de King Blues met 10 Gallon Allen.
1: Superleuk nummertje.
0: Ja. We zijn wel heel mild vanavond of zo, op een of andere manier.
1: Ja?
0: Dus je begint met Sonny Rollins en dan zet een beetje de toon of zo.
1: Het is een beetje misgegaan. Nou, ik heb hier de oplossing voor je.
0: Ach, kijk aan.
1: Het is een band uit Warschau.
0: Ach, zo.

0: Ja, nog zo'n nummer waarvan ik het origineel maar thuis heb gelaten.
1: Dat waardeer ik. Ik waardeer ook dat je deze wel te horen gebracht hebt, want die was erg, erg leuk.
0: Ja, weet je, eigenlijk zijn het gewoon potentiële hits allemaal. Maar ja, weet je, als ze dan zo'n kutversie op de markt brengen, dan kan ik er weer niks mee. Maar...
1: Het is echt jammer,
0: ja.
1: Hè?
0: Ja, best jammer, ja.
1: I'll tell you what, boot boys don't give a fuck.
0: Dat klinkt ook een beetje skinachtig.
1: Absoluut, absoluut is het dat.

0: druk van voorkeur, zeg maar.
1: Nee, dat snap ik inderdaad. Ja. Ik heb wel Jug.
0: Jug?
1: Jughead's Revenge.
0: Het gaat dit uit. Is denk ik het laatste nummer tot het nieuws, jongen. Oh. Kijk maar eens even hoe laat het alweer is.
1: Fuck.
0: Gooi hem er gauw in.
1: Ik bedoel, pot Jan Dory. Dan gooi ik er even een korte nummertje in. Wat ook wel goed past bij het gesprek wat we net hadden. Dit is Cokehead Politics.
0: Yes, yes, yes.

0: A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Ridderkerk zijn meerdere etages van een flat ontruimd vanwege koolmonoxide. Twee bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen was onwel geworden. Koolmonoxide ontstaat bij onvolledige verbranding van bijvoorbeeld gas en kan binnen enkele minuten dodelijk zijn. Zover kwam het niet, omdat in een van de flatwoningen in Ridderkerk de koolmonoxide-melder afging. Er wordt nog onderzocht wat de oorzaak is. Iran heeft de Amerikaanse aanvallen in het zuiden van het land veroordeeld. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de Amerikanen kwaadwillend en hypocriet en dreigde met vergelding. De VS viel vannacht meerdere doelen aan in Iran, naar eigen zeggen om de Amerikaanse troepen te verdedigen. Het is niet duidelijk wat de Iraanse dreigementen en de Amerikaanse aanvallen betekenen voor het fragiele staakt het vuren tussen de VS en Iran. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang in een congrescentrum voor asielzoekers die niet terecht kunnen in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. Jonas Vingegaard heeft zijn vierde rit in de Giro d'Italia gewonnen. De Deense kopman van Visma Leasebike was in de 16e etappe de sterkste op de slotklim. Na afloop bedankte hij zijn teamgenoten.
3: It's a long climb. It took around half an hour, I guess. And again, my teammates today, they did an amazing job. On the last climb, they reduced a bunch. And yeah, then I had to do the rest. And I'm happy once again that I can pay off my teammates.
2: Vingegaard vergrootte zijn voorsprong in het algemeen klassement. Tijmen Arendsman kwam als vierde over de streep en houdt zicht op een podiumplaats. Het weer, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: Lick the fist.
1: Lick the fist.
0: Lick the fist. The fist is coming for you. Waar het verder over gaat, geen idee eigenlijk. Maar,
1: it doesn't taste so good.
0: No.
1: I should have washed my hands.
0: Dit was een beetje wat ik zelf Smalm noemde. Om er even in te komen, het tweede uurtje van Dooie Boe.
1: Leuk.
0: Ja. Yeah. Yeah. Iets minder dood als Sonny Rollins, denk ik.
1: Denk ik ook, ja.
0: Ja.
1: Ik heb King Prawn voor je zo in de tweede uur. Ken je dat?
0: Jawel.
1: Let's go.
0: Dat ken ik wel. Sonny Rollins op

0: En dit was English Dead.
1: English Dead.
0: English Dead.
1: Maar dan Engelse doden.
0: Ja.
1: Niet Engelse vader.
0: Nee. English Dead.
1: Leuk.
0: Innovate heette dat nummer. Vaak wel wat moeilijk voor dooien, lijkt mij.
1: To innovate.
0: Ja, innovate.
1: Ja.
0: Nou ja.
1: Ik heb Choking Victim voor je.
0: Choking Victim. Dus we gaan verder met dooien.
1: Ja.
0: Ja.

0: Ja, wat was dit weer voor zoetgevoist?
1: Ja,
0: oh, dat was ik eigenlijk. Eigenlijk was ik het zelf. Dit was La Femme met Tomorrow.
1: Demain.
0: La Femme. Ja. Ze zien er ook een beetje uit alsof ze graag femme willen zijn.
1: Ja, dat kan allemaal.
0: Ja, zeker.
1: Ik heb Headbanger van Teenage Bottle Rockets.
0: Een van de leukere nummers van de Teenage Bottle Rockets.
1: Let's go.

0: Tja, dat kon ik eigenlijk ook niet laten. Charlie Harper is gisteren 82 jaar geworden.
1: God damn it!
0: Dus ik denk, die leeft nog gewoon, weet je wel. Dat is ook eens een keer goed nieuws over een oude geezer. Hij doet het ook nog steeds. Het is nog steeds leuk om naar hem te kijken.
1: Dat is oud.
0: Ja, dat is een oude man, jongen. Die was al, dat was al een dertiger toen die punk begon.
1: And he liked it and joined in.
0: Ja.
1: What I'm wondering about is, whatever happened to the likely lads?
0: Ach,

0: Ja, dit waren de Selbert Rifles uit Australië met Temper Temper Mr. Kemper. De titel van die plaat is bijna niet uit te spreken, hè? The Turgid Miasma of Existence.
1: By the Selbert Rifles.
0: De Selbert Rifles. Ooit een keer gezien als voorprogramma van een andere Australische band en zij bliezen ze gewoon weg. Het lijkt wel wat op Radio Birdman.
1: Ja, vet.
0: Nog wat ouder uit Australië.
1: Ik heb een koffertje bij me.
0: Een koffertje?
1: Clandestino, maar uitgevoerd door Los Fastidios.
0: Ach, leuk.
2: Solo voi con mi pena, sola va mi condena.

0: Ja, en voor de liefhebbers van propane, die schijnen dit najaar weer naar, ik dacht, Drachten te komen, naar Iduna om precies te zijn. Dus als je nog een beetje boze mannenmuziek wil luisteren, moet je even hun agenda checken. Ergens in november, als ik me niet vergis, kun je ze zien. Leuk. Voor de liefhebber dan, hè?
1: Leuk.
0: En you dan?
1: Fred's Got Slacks.
0: Fred's Got Slacks.

0: Oeh, zei ik. Ik moet snel even dat nummer stopzetten. Dit waren de Bobby Lees met Napoleon.
1: Leuk.
0: Ja, fijne tekst. Helder, ja. Duidelijk.
1: Victims and Volunteers van Jughead's Revenge.

0: Western Addiction was dit met het nummer The Diamond. Ik vind het mooi.
1: Ik ook. Ik heb The Satanic Service met Hero of Our Time.
0: Ja, gewoon lekker muziek draaien.
1: Precies.

0: We zijn nog niet helemaal klaar, maar wel bijna. Dus we hebben een klein pauzetje erin.
1: Hartstikke
0: Een laatste kwartiertje hebben we Let the Music Do the Talking gedaan. Ik hoop dat je de muziekjes herkend hebt en zo niet. Dat je er in ieder geval van genoten hebt. Wij zijn de volgende week weer.
2: Hartstikke idee.
0: En we draaien nu tot aan het nieuws van 9 uur zo ongeveer. Ik schat nog 1 liedje. En dat is de band God. Met als nummer My Pal. Dus,
2: let's go.
0: Voel hem al. Hier komt God.
2: Let's go.

0: de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 9 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Israëlische troepen zijn vandaag verder het zuiden van Libanon binnengetrokken. De aanleiding volgens Israël zijn de drone-aanvallen die Hezbollah uitvoert vanuit Libanon. Verslaggever Sander van Hoorn.
2: Israël heeft maar geen antwoord op de drones van Hezbollah. En het idee is nu om naar de plekken toe te gaan van waaruit ze worden afgevuurd. Maar dat betekent een intensivering van de strijd.
1: Naar eigen zeggen heeft Israël vannacht meer dan 100 doelen van Hezbollah aangevallen. Daarbij zouden 28 mensen zijn gedood. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen in te perken. Volgens de ombudsman brokkelt daarmee de democratie af. Hij wijst erop dat 97% van de betogingen rustig verloopt en dat burgemeesters al ruime bevoegdheden hebben als het uit de hand dreigt te lopen. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw beelden te hebben gemanipuleerd met AI. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten waarin hij hun gezichten gemener heeft gemaakt. De Brabantse PVV had die afbeelding afgelopen weekend op Instagram gepost bij een anti-AZC-bericht. Michael Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar kwam het PVV-kamerlid al in het nieuws omdat hij beelden van Frans Timmermans had gemanipuleerd. Het was vandaag de warmste 26 mei sinds de metingen begonnen in 1901. In De Bilt werd rond 2 uur vanmiddag een temperatuur gemeten van 30,4 graden... waarmee eveneens de eerste officiële tropische dag van het jaar werd genoteerd. Het is vroeg in het jaar dat de eerste officiële tropische dag wordt behaald. Gemiddeld gebeurt dat pas op 29 juni. Het dagrecord qua temperatuur is al het vijfde dit jaar. En het weer van nu, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
0: Radio A. en Hunze.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroep Maat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
2: Radio AN Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De regeringspartijen hebben geen plannen om met de groep Marcus Sober te gaan samenwerken. Maar ze sluiten de ex-PVV'ers ook niet uit. Oppositiepartijen drongen daar in een debat vandaag wel op aan. Maar de woordvoerders van D66, VVD en CDA lieten zich niet verleiden tot een definitief nee tegen de groep Marcus Sober. Israëlische troepen zijn vandaag verder Libanon binnengetrokken en hebben de zelf ingestelde gele lijn overschreden. Die lijn is de grens die inwoners van Libanon niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Volgens de krant Haaretz gaat het Israëlische leger de gele lijn over om drones van Hezbollah te vernietigen. Vitesse kan in augustus aan het nieuwe seizoen in de eerste divisie beginnen en mag het hoe dan ook afmaken. De KNVB heeft besloten om niet te wachten op het besluit van de Hoge Raad over het intrekken van de proflicentie van de Arnhemse club. Mocht de Hoge Raad in het nadeel van Vitesse besluiten, dan vervalt de proflicentie pas als komend seizoen is afgelopen. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen te verbieden, verplaatsen of beperken. En volgens de ombudsman brokkelt daarmee de democratie af. Hij wijst erop dat de meeste betogingen rustig verlopen en dat burgemeesters al ruime bevoegdheden hebben als het uit de hand dreigt te lopen. Het was vandaag de warmste 26 mei ooit. In de Bild werd vanmiddag 30,4 graden gemeten. En dat betekende ook nog eens dat vandaag de eerste tropische dag van het jaar werd. Dat is uitzonderlijk vroeg. Gemiddeld gebeurt dat een maand later. Het weer vanuit het noorden en noordwesten koelt het flink af. Morgen is opnieuw een vrij zonnige dag. Maar dan wordt het wel minder warm dan vandaag. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: geen bootje in het riet.
1: En geen auto op de weg.
0: Want die had je toen.

0: Wedding-tijd, oh, wedding-tijd.
1: Iedereen die was een heer.
0: Ja, yeah. Iedereen was heel beschaafd.
1: Ja, yeah. Want

0: Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.
1: Astro.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee tieners uit Frankrijk hebben bekend dat ze een jongetje van 11 hebben gedood. De verdachten zijn een jongen van 16 en een meisje van 15. Het lichaam werd zondagmiddag gevonden aan de oever van de rivier bij de stad Rennes. Hij lag in een struik met een natte handdoek om zijn nek gebonden. De verdachten zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het slachtoffer voor tientallen euro's aan vismateriaal zou hebben gestolen. Tijdens huiszoekingen door de Franse politie werden visspullen van het 11-jarige jongetje gevonden bij de twee verdachten. In Syrië zijn resten gevonden van chemische wapens die onder dictator Assad zijn gebruikt tijdens de burgeroorlog in het land. Dat zegt de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens. De organisatie heeft op verschillende locaties tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden chemicaliën ontdekt die nog niet in wapens waren verwerkt. Er zouden 18 mensen zijn opgepakt die onder meer een hoge functie hadden in het leger en in de politiek. Het regime van Assad viel in 2024 en sindsdien zit de dictator in Rusland. De Friese taal zit in de lift, meldt de provincie Friesland. Vorig jaar zei bijna 60% van de inwoners dat ze de taal goed kunnen lezen. In 2007 was dat nog geen 50%. En ook kunnen steeds meer Friese schrijven in hun taal. Het Fries wordt het meest gesproken binnen families. Bijna 2/3 van de Friese spreekt de taal goed. Het was de warmste 26 mei sinds de metingen begonnen in 1901. In De Bilt werd vanmiddag afgelopen middag rond 2 uur een temperatuur gemeten van 30,4 graden... waarmee eveneens de eerste officiële tropische dag van het jaar werd genoteerd. Het is vroeg in het jaar dat de eerste officiële tropische dag wordt behaald. Gemiddeld gebeurt dat pas op 29 juni. Het dagrecord qua temperatuur is al het 5e dit jaar. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het dan een graad of 18. In het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Mobiel, het geluid van de Radio AN Heumse altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Heumse.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Onderzoekers hebben in Syrië resten gevonden van chemische wapens. Die zijn ingezet tijdens de burgeroorlog tijdens het regime van dictator Assad. Het gaat om raketten en bommen, maar ook om nog niet gebruikte chemicaliën. Er zouden 18 betrokkenen zijn opgepakt. Een aantal van hen had een hoge functie in het leger of in de politiek. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. Inwoners van Iran krijgen voor een deel weer toegang tot het internet. Daarmee komt er een einde aan een blokkade van 3 maanden die was ingesteld door het regime. Maandag kondigde de president van het land aan dat de toegang tot het internet zou worden hersteld. Het is onduidelijk of iedereen weer toegang krijgt en hoe lang er verbinding is. Iran blokkeerde het internet nadat de eerste bommen uit Israël en de VS op het land waren gevallen. Volgens het regime om Amerikaanse cyberaanvallen te voorkomen, maar blokkades worden ook gebruikt om opstanden te voorkomen. In Vaals moeten voortaan vergunningen worden aangevraagd voor grote toertochten met meer dan 50 auto's of motoren. De gemeenteraad van de Limburgse gemeente heeft daar unaniem mee ingestemd. Toertochten voor meer dan 50 voertuigen mogen nog maar 4 keer per jaar gehouden worden. Verder zijn ze alleen toegestaan op vooraf bepaalde tijden en het wordt verboden om over sommige wegen te rijden. In Vaals wordt veel overlast ervaren van groepen auto's en motoren die door de heuvels rijden. Inwoners klagen over drukte en geluidsoverlast. Het weer. Het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het een graad of 18. In het zuiden wordt het 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.

0: hunebedden, 12 hunebedden, 1 geluid. Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze.
1: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Opnieuw brengen meer dan 100 asielzoekers de nacht door in de stad Groningen, omdat in de opvang in Ter Apel geen plaats is. Het is voor de vierde nacht op rij dat er asielzoekers worden opgevangen in de stad, om te voorkomen dat ze de nacht buiten moeten doorbrengen. In de ochtend worden ze teruggebracht naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Groningen wil ook de komende week nog een opvang beschikbaar stellen, maar alleen als er aan een oplossing voor de lange termijn wordt gewerkt. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. In Iran wordt na 3 maanden de internetblokkade opgeheven. Het is niet duidelijk of iedereen weer toegang krijgt. Het internet werd geblokkeerd toen 3 maanden geleden de eerste bommen vanuit de VS en Israël op het land vielen. Volgens het regime was de blokkade bedoeld om Amerikaanse cyberaanvallen tegen te gaan. Maar in Iran wordt het internet vaker geblokkeerd om opstanden te voorkomen. In Vaals moeten voortaan vergunningen worden aangevraagd voor grote toertochten met meer dan 50 auto's of motoren. De gemeenteraad van de Limburgse gemeente heeft daar unaniem mee ingestemd. Toertochten voor meer dan 50 voertuigen mogen nog maar 4 keer per jaar gehouden worden. Verder zijn ze alleen toegestaan op vooraf bepaalde tijden en het wordt verboden om over sommige wegen te rijden. In Vaals wordt veel overlast ervaren van groepen auto's en motoren die door de heuvels rijden. Inwoners klagen over drukte en geluidsoverlast. Het weer. Het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het een graad of 18. In het zuiden kan het 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.